de versie van Havana Gila bij Essin Engine en zijn Belly Dance LP Modern Ojun Havalari LP volume 4.

Maar een ode aan, een Oekraïense ode aan de Smiths en de Big Mouth Strikes Again. But you are the Ukrainians van een CD'tje vol covers van de Smiths Morrissey.

Maar de Hindu Giorgio Moroder, deze El Hado uit zijn volume 1 Baba Edits Disco Disco met natuurlijk Donna Summer en I Feel Love. Tweemaal Donna Summer op Radio Cafar. Zoals deze. State of Independence bij Moussa Radnazir. De Naya Beat volume 1 compilatie dubbel LP.

Mozart, Nazir en de State of Independence bij Donna Summer uit die Naya Beat volume 1 dubbel LP Hosh Nahin High. En daarvoor Disco Disco met ook Donna Summer en I Feel Love. Voilà, van nu gewoon naar Hongkong. Ja, Switched on Planet, de verzamel-CD, de Electric Organ Orchestra.

Omar El-Shari uit Egypte in zijn Oriental Music LP. Et Maktari Yachel. En daarvoor die Electric Organ Orchestra. Din

da.

Ma banda 11 novembre de Rabo Largo komt uit een LP-festival, de Bandas La Butaca. En daarvoor een trio uit Budapest, Hongarije. Artiest en Bold.

Absoluut geen drum en bass, maar wel drum en dub van deze Ras Messinai. Messinai, zo is het. En zijn band Badawi komt uit een album Unit of the Resistance, The Den of Drums. Dit is de aankoop van vorige week op het volgende programma. Hanna Peel en Bai Bai Wang komt uit die Endless Dance LP. Mantis versus Horse.

Maar die trance accordion van de PlayStation Acoustic Accordions CD van het Poolse trio, Motion Trio. En daarvoor muziek uit China met Bai Bai Wang en de Endless Dance LP. New Sounds from an Old World heet CD van Mult to Mult en Song in 11 Times Style. Now and Then. Mult to Mult.

Voilà, Multu Mult, daarnet met hun album Now and Then. Dit was Radio Cafard op Radio Centraal voor deze week. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Zo dadelijk is er Centraal met Filip en mezelf. We gaan op onderzoek, denk ik. Dit was Cafard. Tot volgende week met de Two Cellos en Vida, Viva, La Vida.

Ah ja, nog een mededeling. Zo dadelijk is er een, Brecht, dus Noord, de Noorderkempen, een grote, heel grote platenbeurs. En daar ga ik naartoe. Ik kan nog een beetje kijken of ik iets kan kopen. Platenbeurs in Brecht, Sint-Leenaerts. 100 meter vinyl. 100 meter vinyl.

Ja, u luistert nog steeds naar Radio Centraal 106.7 FM. En ja, dit was een klein excerpt van Erotics of Liberation. You can check it out.

En zo, de informatie voor de mensen uit het Antwerpse. Momenteel is er de Reclaim Our Pride bezig, een alternatieve queer march en get together. Ze zijn al bezig vanaf 2 uur en daarna is het ook samenkomst vanaf 6 uur met een bar, eten, muziek en open mic podium. Allemaal gratis. Zeer welkom om de microfoon te nemen om emoties in moeilijke tijden te tonen. Maar er is ook een event bezig van het Antwerp Queer Arts Festival. En dat gaat door zondag, dus vandaag, vanaf 5 uur. Dus binnen een uurtje en 10 minuten. Dus heel welkom om af te zakken naar de Provinciestraat 112 bij Morfo via Extra City. Kan je binnen. En dan is het in de achter de tuin. En daar gaat een zeer indrukwekkende performance plaatsvinden van heel fijne mensen. Meer ga ik niet zeggen. The name is Freak Rituals. Ja, ik zei toch weer meer. Dus Freak Rituals at 5 o'clock in near the Morfo Garden entrance via Extra City.

Ah ja, dus ja, die cassette die heeft één kant. Ik heb ze helemaal laten horen. Dan gaan we subiet verder met een andere cassette. Ik heb hier een cassette van een taal die ik niet versta, maar het is Russisch of Oekraïens. Ook juist uitgebracht, net zoals Oceana, van iemand die in Samenschool resideert en die in Nederland gevlucht is.

dus, beste luisteraars. U luistert nog steeds naar Trashcots op Radio Centraal 106.7 FM. En dit was een, nog steeds is een klein geluidsfragment van de, het onderzoek van het CARTS collectief. En nu gaan we over naar... Ik ga het niet uitspreken. Ik kan de... Het is een ander fonetisch schrift zelfs. Dus. Russisch, Oekraïens, cassette. Enjoy.

0: kan ik beginnen? Dat vraag ik me af. Ik heb geen contact met de andere studio, dus ik hoop dat ik niet...
1: Jawel, jawel, je kan beginnen.
0: Oké, ik hoor de andere studio in de koptelefoon. Kijk eens aan. Merci, yo.
1: Go for it.
0: Waar zou ik zijn zonder jou? Dit is Bygone Days op Radio Centraal 106.7 FM. Welkom. We beginnen vandaag met Moondog. En vanaf dan gaat het alleen maar bergaf, vrees ik. Want het is een heel onsamenhangende kluts van platen die ik bijp. We zullen wel zien wat het wordt. In ieder geval, welkom bij Bygone Days.

En dit komt van de rommelmarkt van Morient voor 1 euro. MC 900 Feet Jesus met City Sleeps. Ik ben al door de lyrics aan het praten. Wat gaan

Dat was Brown Bird met de kenmerkende stem van David Lamb. En het nummer Come My Way. En daarvoor Dunaj Sound met Iva Bitova. En daar nog voor het nummer Go van Guts by Earshot. Het soundtrack van de film Anatopia. Anatopia, muziek zum film, heet de plaats. Als ik die hoor, die plaats, of dat nummer zeker, dan word ik meteen terug gecatapulteerd naar het einde van de jaren 90. Bygone days, een tijd waarin dat alles beter was, naar het schijnt. Maar misschien toch ook niet. Het is wat je er zelf van mokt, zeggen de mensen. En hebben ze gelijk? Laat het mij weten hier op Bygone Days op Radio Centraal. Bel mij, schrijf mij, doe iets. Doe gewoon iets anders. Gebeurt er natuurlijk niks. Het volgende wat er gaat gebeuren is een nummer van de Black Heart Procession. Het heet Destroy the City of Hearts. Dat is meteen de vrolijke noot voor vanavond.

gaan de Black Heart Procession stilletjes wegfaden en vervangen door een strijknummer. Het is uit de plaat de David Oistrakh Violin Recital. Dus David Oistrakh, beroemde strijkerspeler, met een van mijn favoriete klassieke werken, The Love for Three Oranges March van Sergei Prokofjev. Dus die komt er zo dadelijk aan. Daar kan u eens goed strijk mee gaan dus.

En dit is Throbbing Gristle. Dat is duidelijk iets helemaal anders. De Utah Saints, ook vanochtend op de rommelmarkt gekocht. Ook voor een euro. Dus iets wat we normaal niet draaien, maar we gaan het toch doen. Gewoon omdat het ook wel eens plezant is.

Utah Saints, what can you do for me? Het was zoiets anders. Trouwe luisteraars, die weten dat ik je beloofd heb om elke By One Days één nummer uit de cd van het bizarre en iets wat obscure Zabludil te draaien. We hebben er al twee gehad. We gaan voor nummer 3 vandaag. Nummer 3, het ongetitelde, zoals alle nummers op de cd ongetiteld zijn. Het nummer 3... ongetitelde nummer duurt 5 minuten 53. Als het te slecht is, dan zet ik het gewoon af. Als het goed is, dan mag het helemaal uitspelen. En dan gaan we volgende keer sowieso voor nummer 4. Dit is Zabludil nummer 3. Ben benieuwd.

Het syndroom van Down, of mongolisme, ook bekend als trisomie 21, wordt gekenmerkt door een typisch gelaat met oosterse wenkbrauwboog en brede neuswortel, open mond en steeds uitgestoken tong, rechthoekige oren en plat aangezicht. Er is ook verstandelijke retardatie met hypotonus en dikwijls aangeboren hartmisvormingen. Omwille van de vooral gemeende hypotonie kan het kind niet zeer luid schreien.

tot de laatste noot. Shitlist van L7 was dat, naar aanleiding van het overlijden van de bassiste Jennifer Finch een paar weken geleden. Jammer, jammer. Altijd heel cool een band gevonden. L7, ze hebben nog op Shock gespeeld, een paar dagen voordat Jennifer Finch de pijp aan Maarten gegeven heeft. Ik was er niet. Ik vind het spijtig, maar bon, je kunt niet overal tegelijk zijn. Maar natuurlijk, en daarvoor Sonic Youth met Cool Thing. Ik heb iets voor u klaarstaan dat ik nog mijn platenkast heb opgediept door straks, naar aanleiding van tyfustijd gisteren, waarin Dennis een gezellig klapje deed met de Joris van Conspiracy over alle plaatjes die Conspiracy heeft uitgebracht en alle muziek en alle verhalen er rond. Het was een trip down memory lane voor mij, ook een muzikaal trip down memory lane. Ik heb het volgende, dus mijn platenkast gehaald en meegebracht om hier nog eens op te zetten. Gewoon omdat dat goed is. Het gaat over Coolhard uit Oostenrijk. Coolhard uit de plaat Miss Fitness USA is dit het eerste nummer van de B-kant en het heet Im Moorland. Leven de Joris, leven Conspiracy, levensstorm.

Ride the Flume was dat van Yellow Biafra with No Means No. Fantastisch, hè? De plaat heet The Sky is Falling and I Want My Mommy. Ik vind dat zo schoon. Het volgende is nog een punknummer. Het is een cover van The Bars van Black Flag, maar in de versie van Pleasure Forever. Altijd plezier! Op Radio Centraal.

Ways. Twee ways na elkaar. Eerst Harm's Way van 16 Horsepower en On My Way van Mahalia Jackson. Dat was ook een singeltje van de Rommelmarkt van vanmorgen. Ik ben er ook blij mee. Dat en MC 900 Feet Jesus. Allebei van een euro, zeg ik. Was zo blij als een klein kind van de morgen. Wat niet moeilijk is, want ik ben dan diep van binnen eigenlijk ook nog wel gewoon een klein kind dat blij is met plotjes en zo, natuurlijk. Goed, we zijn 5:50 ondertussen. We gaan afsluiten met Tobacco Road van Eric Burdon en War. Het plaat Eric Burdon Declares War. Het is een nummer in 3 delen. Het duurt in totaal iets van een 10 minuten. Dus dat is perfect om af te sluiten. Ik weet niet of we het einde gaan kunnen horen. Tegen dan is Gewijde hier waarschijnlijk. Om te beginnen aan Walhalla, stipt om 6:00. Maar we zullen zien hoe ver we geraken met deze Eric Burdon en War. En jullie zijn allemaal heel hard bedankt voor het luisteren en ook zeker voor de interactie. Ik zou zeggen, strijk ze nog en tot over 2 weken. Dan zijn we hier terug, want de live-uitzending vanuit de Nor op 16 augustus gaat blijkbaar niet door. Dus tot over 2 weken, dan zijn we gewoon terug hier in de studio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: ever stop. Ever stop me. Ever stop me. Talking about road, road, road, road. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home now.
1: Coming home. Ach, ik ben hier nog steeds. Geweide is er niet. Dus geen Walhalla vanavond, veronderstel ik. Ik heb trouwens een mail gehad van de programmacommissaris van Radio Centraal. Het was één zin. Geweide, tussen aanhalingstekens, is er niet. Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Dat was het. Ik heb teruggestuurd. Weet ik veel. Maar blijkbaar niet dus. Blijkbaar is Geweide er niet. Ik hoop dat alles oké is. Hij zal misschien gewoon op verlof zijn. Bon, dan kan u nog even luisteren naar herhaling. Tot aan Warataal zal dat zijn, veronderstel ik. In ieder geval nog eens bedankt voor het luisteren naar Bygone Days. En dan tot over 2 weken. Veel plezier met het Nachtmachine.
2: Vooral veel garage en beat vandaag, u zult wel horen.
1: Garage en beat is altijd goed.
2: Face van de Bow Street Runners. En u zult vandaag een aantal nummers krijgen uit de nieuwste, uit de compilatiereeks Le Beat Bespoké. Volume 11 is uitgekomen. Ik had nooit verwacht dat er na nummer 10 nog één ging komen, dus ik was aardig verrast. En het eerste nummer daaruit is Wind Home Today van Merriday Park.

Een van mijn favoriete bands ooit in het garagewereldje zijn de Nomads uit Zweden. Maar ze hebben hun naam gekozen van andere bands die de Nomads heten uit de Verenigde Staten, midden jaren 60, zoals deze band met hun versie van Hey Joe in 1968, geloof ik, dat die versie werd opgenomen. Volgende is een single. Ik had nooit gedacht dat ik die song ooit op een single kon vinden, omdat de originele single, die mag je blij zijn dat je die kunt tegenkomen op de eerste plaats. En ten tweede, als je hem al vindt, ik denk niet dat je hem goedkoper dan 500 euro zult kunnen vinden. Het is een geweldige garage beat tune van The Unusuals, een groep uit het noordwesten van de Verenigde Staten. Dus denk aan het gebied waar dat de Sonics, de Wailers, later ook Nirvana, Jimi Hendrix zelf ook allemaal vandaan kwam. Hij kwam uit de stad Bellingham. In 1966 namen zij deze killer tune op. Een B-kantje van Baby It's Me is dit I'm Walking Baby.

Natuurlijk kent iedereen het origineel van The Velvet Underground. Dit is een versie van de groep Inside Out, I'm Waiting for the Man. En daarvoor kreeg je nog Baby Honey van de Pastels uit... ik schat dat het rond 1986 moet geweest zijn dat dat uitkwam. Daarvoor ook nog On the Plane van de Cartoon Capers. Ja, voilà. Het volgende dat klaar ligt is een nummer origineel geschreven door Francis Lai. Of Lai, ik weet niet hoe dat je het uitspreekt. Het is een Franse componist die vooral in de jaren 60 een aantal geweldige melodieën heeft geschreven. En een van mijn favorieten daarvan heb ik ooit gehoord op een LP van Brigitte Bardot. Het is een instrumental. Maar ik heb nu ook een gezongen versie van een groep van eind jaren 90, namelijk de groep Baby Birkin. Het is een Engelse band. Een eerbetoon aan Jane Birkin en Serge Gainsbourg. En het nummer heet Saint-Tropez.

Na Baby Birkin kreeg u van mij The Brood, een Amerikaanse vrouwenband met het nummer Gamera. Gevolgd door een Mexicaanse vrouwenband en die heet Los Mustang 66 met het geweldige Si Quieres. En dan opnieuw The Brood met het nummer Gruesome Baby. We gaan nu naar een cover. Je kent het nummer allemaal. Misschien deze versie nog niet, van de Guanabats. Batman.

Het nummer Knock You Out van The Butchers Orchestra, een band uit Brazilië, uitgekomen op een label uit Zwitserland, Voodoo Rhythm Records. En we gaan nu naar een groep uit Rusland, The Thunderbeats, een van de weinige beatbands uit dat land, met een zeer toepasselijk nummer, Hot Days, Summer Days.

0: Timmy talking to you.
1: Voilà, dat waren de Gravedigger 5 met het nummer No Good Woman. En ze kregen daarbij de hulp van Paula Pierce, de zangeres van de Pandoras. En ervoor ook nog I Believe You van de Mystic Eyes en Worm in My Brain van de Weather Prophets. En de Pandoras is de favoriete groep van de zangeres van de Mexicaanse band Los Mustang 66. En... even kijken wat ik nu heb klaargelegd. Ah ja, Mustang Rojo. Uit die schitterende LP van deze Mexicaanse band.

Dat waren weer een aantal geweldige tunes. Eerst dus na Mustang Rojo kreeg u Master of the Hive van de Skeptics. En dan uit Brazilië Os Hashishins met het nummer Viajem as Cavernas. Ik zou bijvoorbeeld niet weten wat dat wil betekenen. En dan deze uit 1968, Coming to Your World van de Disturbers. Ik denk dat dat zelfs hun enige single was. En dan gaan we nu verder met de groep Max. Max met twee X'en. Uit 1969, 200 Years. Het is nog steeds Ungawa. Het is 10:50. Nog 50 minuten. Ja.

Mimic Jester van The Night Watchman. En komt uit hun tweede single uit 1969. En op de andere kant, dat kreeg u twee nummers daarvoor. Het nummer I Need It. En daartussen kreeg u Inner Space van The Farm. Nu gaan we naar een single van Judge Wayne and the Convicts. En, het is een band uit Nieuw-Zeeland. En de man... Glyn Bowen heeft weer een geweldige job gedaan. Heeft dat heruitgebracht, want origineel zijn die singles onbetaalbaar allemaal. En op zijn label Hyperloop Records heeft hij met een geweldige geluidskwaliteit weer twee geweldige tunes beschikbaar gemaakt voor singlefans zoals ik zelf. Dit is het nummer I'm Crying. We kennen het allemaal in de originele versie van The Animals, maar deze versie uit Nieuw-Zeeland, die mag er ook wel zijn.

Ik amuseer mij hier geweldig in de studio. U kreeg achtereenvolgens na die versie van I'm Crying Get Away Girl, een geweldige versie door de groep The B-Sides op het label Fuzz Overdose. Dan een versie van Black White, dat we kennen van Jane Birkin, maar hier in de versie van Baby Birkin. En dan deze met andere kleurtjes, Black, Lonely and Blue van The Skeptics. En we gaan even, waarom niet, even de psychedelic kant op met See Through van The Guanabats.

Origineel is het nummer van The Magic Plants, maar deze versie is van The Mystic Eyes. Eind jaren 80 namen zij dit op het label Get Hip Records. Daarvoor kregen nog Why Does the Rain van The Loft en

Het wordt hier stilaan tijd om op te krassen. Ik heb nog een goede 2 minuten. We kregen nog achtereenvolgens The Mirror Cracked van The Gravedigger 5, gevolgd door een geweldige versie van Beat Girl door The Brood. En ook de cover die momenteel hoort, Writing on the Wall, origineel van The Five Canadians, maar deze versie is van de Mexicaanse band Los Mustang 66. Beste jaar in muziek ooit trouwens. Ik sluit af met een single van Jess Roberts. Het heet Voodoo Woman. En binnen 2 weken ben ik hier opnieuw. Okay.

Aloha. De galerij opende vandaag met een live versie van Baya, een nummer van Thelonious Monk. Het werd uitgevoerd door Steve Lacy en de trombone van Roswell Rudd. Henry Grimes was op bas en Dennis Charles. Dat was dus Baya live opgenomen in New York 1963.

Roots uit het gelijknamige album van Slide Hampton, die hier trombone speelt. En Clifford Jordan is op tenorsax, Cedar Walton was op piano, David Williams op bas en Billy Higgins op drums. Roots dus uit het gelijknamige album uit 1985, verschenen op Criss Cross Jazz. En we hebben hier ook nieuw werk klaar van Jeff Parker. Jeff Parker, Ita Ifted. Track is genaamd Like Swimwear.

Like Swimwear. Nieuwe release van Jeff Parker op het International Anthem album, genaamd Happy Today, Like Swimwear.

Chapel Hill van Eight Bold Souls. Uitgebracht op Sesame Records en een minder bekende trombonist deze keer is Isaiah S. Jackson. En Eight Bold Souls is een AACM avant-garde jazz collectief dat helaas niet veel heeft uitgebracht, maar in de jaren 80 wel perfecte dingen afleverde, zoals deze Chapel Hill van de gelegenheidsband eigenlijk uit Chicago, Eight Bold Souls. En yet, Osiris.

Amai zeg, deze twang van John Scofield, voorafgegaan door Osiris van het collectief Maisha uit Londen.

Het is inmiddels 9 uur op Radio Centraal. Ik probeer hier nog iets aan de klank te krijgen, maar dat blijkt weerspannig en zal niet mogen lukken, denk ik. Ik wou per trein reizen, maar het treingeluid dat wil niet klinken, helaas. Ja, zo zal het dan zijn, neem ik aan. De beslissing is gevallen, niet door mij, maar ja, het klinkt dan een beetje anders dan voorzien. Ik zal straks nog een paar knopjes proberen te beroeren, maar dat gaat niet mogen, denk ik. Het is verboden, wie weet. Vandaag thuisreis naar Vilnius. Hoofdstad van Litouwen, vanuit Hoorn in Nederland, vanuit Hotel Maria Kapel. Dat is een ruimte voor artiesten in residentie. In Hoorn, waar in 2011 een jonge componist en muzikus uit Vilnius, Arturas Boomsteinas, zijn werk My Own Private Bayreuth met een ruime ensemble muzici realiseerde. Het werd in 2011 op cd uitgebracht. De compositie bestaat uit fragmenten van een aantal partituren van Richard Wagner, operacomponist en oprichter van de Bayreuther Festspiele. In 1876. Het is een jaarlijks festival in Bayreuth, in Duitsland, gewijd aan de opera's van Richard Wagner. Editie 2026 begon op 26 of 24 juli en eindigt op 26 augustus. Ik heb even gekeken of er nog kaarten beschikbaar zijn. Nu, vorige week zag ik toch een voorstelling met nog 3 kaarten beschikbaar. Ik heb nog een keer gekeken gisteren. Ik zag overal rode bolletjes. Dat betekent, dacht ik, geen kaarten meer beschikbaar. Maar als u toch nog, als ik niet goed gekeken heb, dan kan u nog even nagaan Bayreuther Festspiele. In elk geval, het verhaal van Arturas Boomsteinas zal ik even op ingaan nadat ik wat muziek heb laten horen, omdat hij kon niet. Hij wou een kaart hebben, maar dat kon niet. En het duurde 10 jaar toen, dat was in 2009. Ja, je moet 10 jaar op voorhand reserveren of zoiets. Dat was het gegeven. De tekst staat op de cover van de cd. Zal ik voorlezen straks. Wat heb ik nog? Dus ik breng een ruime selectie uit My Own Private Bayreuth doorheen de uitzending. En in de beginfase ook fragmenten van een uitvoering in Wenen in 1935 van een opera van Richard Wagner, Die Valkure, uit 1870. Uitvoering met naast zangers en zangeressen die Wiener Philharmoniker met als dirigent Bruno Walter. Verder meer werk van Arturas Boomsteinas uit zijn cd Heap of Language uit 2010. Ook een ruime selectie uit een compilatie-cd met werk van componist en muzikus Gintas K. En daar heb ik al iets van klaarstaan. Componist uit Litouwen, diverse elektronische en elektroakoestische muziek. Van hem uit zijn cd Message in a Bottle uit 2015. Dat was toen een retrospectieve, maar hij is blijven uitgeven. Hij heeft meer dan 40 albums, neem ik aan. Een aantal wel als file en dergelijke. Maar toch heel wat, heel productief alles is. De Jazz Unie van Litouwen bracht in 2022 de compilatie dubbel cd Jazz from Lithuania uit. Een interessante, ruime definitie van jazz. En ik breng daar een selectie uit. Verder, ze zijn zeldzaam, maar er leven bij momenten in Litouwen beren, bruine beren, maar ik heb begrepen, ze is geen vaste populatie, berenpopulatie, maar er komen er over de grens occasioneel zwervende beren. Nu, Wit-Rusland is vlakbij, Rusland ook. In Rusland leven ook wel zwarte beren. En ik weet niet of er ook wel eens een zwarte beer over de grens geraakt. Zwarte beren zijn wat gevaarlijker ook dan bruine beren, heb ik begrepen. Ik zal in elk geval 6 liederen laten horen uit de compilatie-cd. Kapitein Winocchio zag 3 beren. Een compilatie uit 2008 met daaruit werk van Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Daan, Rocco Granata en Wawa Dada Qua, Steven de Bruin, MC Badstof en
Tantra in Turdus Philomenos. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast. In het derde uur lees ik 3 gedichten voor uit een bloemlezing. Een steen heeft geen hart. Bloemlezing uit de hedendaagse Litouwse poëzie. Verschenen in 1971. Deze bloemlezing. Samenstelling Zenta Tenison. Geboren in Litouwen. Ze woonde en werkte lange tijd in Antwerpen, waar ze ook overleed in 2001. Vertalingen Zenta Tenison met medewerking van Yvette van der Aivoort uit Antwerpen. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 3 films bespreken, nieuwe films. Agatha's Almanak, een documentaire geregisseerd door Amalie Atkins. The Christophers, geregisseerd door Steven Soderbergh. En Rosebush Pruning, geregisseerd door Karim Aynous. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben naar een gebouw van de Universiteit Antwerpen geweest. Gebouw R aan de Rode Straat nummer 14... Daar is momenteel te zien, permanent, Museum to Scale 1 op 7. Dat betekent ja, 1 zevende, dus schaal 1 zevende. Meer dan 100 mini-museumzalen, uitgewerkt door Belgische kunstenaars. Dat is een overzicht sinds de jaren 50. Ik zal daar straks op ingaan. Interessant bezoek was dat. Gisteren namiddag heb ik daar wat rondgedoold in dat gebouw. En dat is het, zijn de ingrediënten van deze thuisreis naar Vilnius, hoofdstad van Litouwen, vanuit Hoorn in Nederland, vanuit Hotel Maria Kapel in Hoorn, regio West-Friesland, provincie Noord-Holland. En mijn voornemen om toch het reisgegeven al wat te laten klinken via treingeluiden is dus mislukt. Het is een reisplan sowieso, het is om in de stemming te komen. Maar ik dacht al de suggestie van onderweg te zijn kunnen oproepen. Maar ook gisteren was er een probleem met die computerinstelling. De kaboutertjes, misschien zelfs kwaadaardige kaboutertjes, hebben mogelijk met die computer wat geknoeid. En de geluiden komen er niet uit. Dus dat is het, de situatie. Gintas K. Daar heb ik iets van klaarstaan, zoals ik beloofde. Die compilatie-cd uitgebracht door het Music Information Center Lithuania. Die hebben dus wel doen uitgaven ook om componisten onder de aandacht te brengen. Zoals Gintas K. Ik heb zijn volledige naam ook. Gintas Kraptavicius, geboren in 1969. Ja, wat er aankomt is titled 9 dub. Ja, dat gaat gewoon zijn. Komt er nu aan. Beetje muziek.

Meer Gintas K later in de uitzending. Het Message in a Bottle compilatie. Zoals beloofd, ik heb ter hand genomen hier de cover van de cd van Arturas Boomsteinas, My Own Private Bayreuth. Er staat op de achterkant, ja, misschien even zeggen. Het is, de klanken zijn ontstaan tijdens repetitiesessies in de Kunstvlaai in Amsterdam. Uitgebreid ensemble, zangers en zangeressen, met ook behoorlijk wat Nederlandse namen. De naam die ik ken is, brengt elektronica aan, Jos Smolders. Of Jos, zeg je in Nederland, neem ik aan. Ja, ik zal niet heel de lijst opsommen, maar heel wat. En ook, ja, naam uit Litouwen ook, zie ik aan de namen. Trouwens, Arturas Boomsteinas zelf bespeelt de viool en brengt aan ook stem. En op de achterkant van die cd staat een bericht, een brief van de box office van de Bayreuther Festspiele. Om te zeggen dat hij niet binnen kan in 2010. Ik zal het gewoon even voorlezen, het is in het Engels. Dus heren Arturas Boomsteinas, zijn adres in Vilnius. Dan, dear sir, we acknowledge receipt of your letter, dated 7-1-09, regarding the Bayreuth Festival 2010. Ticket bookings cannot be accepted at present time. We will forward you the program and ticket order from form for 2010 in fall. Upon receipt of the ticket order, the applicant will be registered and will receive the future program automatically in autumn for the coming season. A continuously ordering is necessary for ticket reservation later on. At the present time, it will take up to 9 years until an individual will be successful. Sincerely yours, Bayreuther Festspiele, box office. Ja, toen, ja, 9 jaar. Zoals ik zei, ja, ik keek vluchtig vorige week en ik zag dat er toch nog voor 1 voorstelling 3 tickets beschikbaar waren. Toen ik gisteren keek, zag ik niets meer beschikbaar. Maar die 10 jaar, of 9 of 10 jaar verhaal, dat is toch een beetje minder momenteel, neem ik aan. En Arturas Boomsteinas heeft dus beslist om zijn eigen persoonlijk Bayreuth te realiseren, My Own Private Bayreuth. En dat is het resultaat op deze cd. Met allemaal, ja, dus de compositie bestaat uit fragmenten van werken, van partituren van Richard Wagner. Zo, in ieder geval kan vast wat van laten horen. Ja? Maar bon. Een stukje komt eraan, ik ga ook in fragmenten werken. Daar komt dan een stukje Arturas Boomsteinas, dan Richard Wagner, die walkuren, zoals aangekondigd, een fragment uit de prelude. Je gaat dus in fragmenten werken, alleszins ook. Ja, het gevoel van die treingeluiden geeft toch het gevoel dat je ergens naartoe gaat. Het is, om extra in de stemming te komen, kunnen we stellen.

Eerste film waar ik over praat is een documentaire. Agatha's Almanak. Geregisseerd door Amalie Atkins. Die ook een scenario schreef. Cinematografie Rein Vermette. Met een 16mm camera. Muziek en soundscape wil ik ook vermelden. Het heeft een bijzonder impact, omdat het ook naar een andere leefwereld verwijst dan naar de hoofdpersonage, het hoofdpersonage in de documentaire. Maar ik heb hier een paar namen genoteerd voor de muziek en soundscape: Greenhouse, Castle Eve, Katharina Gruivel en Andrea Jane Cornell. Dus met meerdere gewerkt aan die soundscape en de muziek. Hoofdrol en onderwerp van de documentaire is Agatha Bock. Een vrouw die 90 jaar, inmiddels is ze 92. Ik heb even snel vanochtend gekeken of er nieuws is over Agatha Bock. Maar niet, dus in principe is ze op haar 92ste nog steeds aan het doen wat ze doet in de film. De film, misschien toch wel belangrijk om te melden dat de regisseuse en scenariste verwant is aan Agatha Bock. Amalie Atkins is de dochter van een van de zussen van Agatha Bock. Dus tante Agatha Bock is het. En het gaat over die film is ontstaan in meerdere jaren. Ik geloof 6 jaar. En op een moment zie je dan, die is een vrouw van 90 jaar die in een boerderij. Ik heb niet veel informatie verzameld voor ik ging kijken. Maar Winnipeg ligt in Canada, dus dacht, we zitten in Canada. Dat was het idee. Dus, maar verder heb ik niet veel opgezocht en de hele achtergrond van hoe die familie daar terecht is gekomen. Ze komt uit een gezin met 10 kinderen. En haar boerderij is een ruim, je sprak iets van 5 kilometer of zoiets, toch dacht ik wel, een heel ruim 22 hectare grote boerderij. Je ziet daar voornamelijk meerdere gewassen die zij verbouwt en die zij oogst. En ze geeft ook uitleg bij wat ze doet en waarom ze de watermeloenen een beetje verplaatst, zodat de dieren er niet in geraken of zoiets in die richting. Ook met andere zaken die ze geoogst heeft, geeft ze uitleg. Het is ook iemand die alles herstelt. Wasknijpers gaat ze niet nieuw kopen, maar die gaat ze dan proberen te herstellen. Ze is enorm actief ook. En het is heel bijzonder. 92, ze doet alles helemaal zelf, zonder stromend water. Ze vangt water op, regenwater. En dus al bij al, ik ben even nu verbaasd dat ik dat probeer samen te vatten. Dus dat is het gegeven. En zoals ik zei, doordat er een familiale connectie is tussen Agatha en de Amalie, geeft het ook een andere soort dynamiek, neem ik aan. Af en toe zijn er, als ze niet ergens op wil ingaan, zoals haar gezondheidstoestand, dan komt er zo'n halve zin. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. Dat het 6 jaar heeft geduurd om die film te maken. Je ziet daar op het ene beeld met een ingespalkte een onderarm in het gips, want ze heeft iets gebroken. En het volgende beeld zie je dan dat niet meer. Dus dat is het gegeven. En ook wat doet ze dan in de winter? Ze gaat ze foto's klasseren en bekijken, vooral als ze er niet meer is. Dat is eigenlijk het gegeven. En ook een aantal verhalen van het moment dat ze gezondheidsproblemen had, hoe ze daarmee om is gegaan, dat is zeer bijzonder. Al bij al, toch opmerkelijk. Ja, zeker. Agatha's Almanak, geregisseerd door Amalie Atkins. Jazz from Lithuania. Dubbel CD, verscheen in 2022. Het is dan ook verspreid geraakt, niet enkel in Litouwen, want ik heb hem mij aangeschaft, ik weet niet meer waar. Maar bon, alleszins. En dan voor een zachte prijs, kun je ook dan stellen. 2022, en ik heb uit CD1 nu klaarstaan Dimitri Golovanov met A Little Piece for a Big Occasion.

Volgende film, The Christophers. Geregisseerd door Steven Soderbergh. Scenario Ed Solomon. Cinematografie Peter Andrews. Dat is een, hoe noem je dat dan, een alter ego van Steven Soderbergh? Of beter, Steven Soderbergh is Peter Andrews, zou je kunnen stellen, maar dan ook weer niet, toch? Hè? Dus om een andere naam aannemen, dus ik neem aan dat het toch wel een betekenis heeft. Wat de montage betreft, Mary Ann Bernard is ook Steven Soderbergh. Muziek David Holmes, dat is niet Steven Soderbergh. En ook de acteurs en actrices zijn niet Steven Soderbergh. Ian McKellen als Julian Sklar, een schilder, of je mag bijna zeggen voormalig schilder, kunstschilder, die al een tijd niet actief is. Zegt, ik ben 85 jaar momenteel. De acteur zelf is inmiddels 87, maar ja, de film is al even gemaakt. Dus de leeftijd kwam overeen met de eigen leeftijd van de acteur. Michaela Kuhl als Laurie Butler. Een kunstenares, die restauratrice, die ook al een andere job heeft, zoals in het begin van de film blijkt. Het is trouwens een actrice van een Engelse actrice van Ghanese origine, heel bijzondere verschijning trouwens ook. Actrice, scenariste, dichteres en toneelschrijfster. Ja, zij wordt in het begin van de film benaderd door de kinderen van Julian Sklar. Sally Sklar, vertolkt door Jessica Gunning, en Barnaby Sklar door James Corden. Er is een probleem, want ja, de erfenis kan, het probleem met de erfenis, en ze willen Laurie inhuren om een bekende, beruchte schilderijenreeks, The Christophers, die Julian Sklar nooit heeft afgewerkt, om die toch af te werken. Zelf. En daarmee, ze moet dus zich als assistente gaan aanbieden bij Julian. En dan, ja, zo gaat het, zo begint het. Zo begint het, kunnen we zeggen. Er is nog een vijfde personage, maar dat is een verrassing. Dus dat gaan we dan niet ook vermelden. Er duikt nog iemand op ook. Maar, laten we zeggen, dus die sfeer van Julian Sklar, die eigenlijk niet meer actief is als schilder. Hij heeft een grote woning en weet ik veel, via internet is hij bezig. Maar ja, schilder komt er niet meer van. Dat is het verhaal. Is ook heel, wat verbitterd. En tegelijkertijd is de situatie met de complexiteit van het personage verschijnt voor mijn oog op het moment dat ik het probeer samen te vatten. Dus nukkig, wantrouwig, heel veel zaken eigenlijk. Maar hij zit eigenlijk een beetje vast. En je ziet ook wel in flashback dat hij op een bepaald moment jonge kunstenaars die opkwamen, dat hij die op televisie op een cynische manier neersabelde. Dus een beetje zoals een gefrustreerde criticus die zelf tot niets komt en dan de aanval inzet. Dat was een beetje en toch ook een belangrijk gegeven in de film om het personage, wie hij is en hoe hij in het leven staat. Nu, er is een evolutie. Er is die wisselwerking tussen Julian en Laurie is interessant ook. Die kinderen duiken ook af en toe op. En er is Julian houdt helemaal niet van zijn kinderen. En vandaar ook neem ik aan dat ze wat bezorgd zijn over wat er gaat gebeuren als hij overlijdt. Maar sterk. En het had ook eigenlijk wel gedeeltelijk rechtstreeks verband voor een deel met het leven van die acteur Ian McKellen. Maar ik ga ook niet in detail treden wat dat betreft. Maar het thema is wel verwant, kunnen we stellen, toch voor een deel. Ja, al bij al ook boeiend, vond ik. Deze film, The Christophers, geregisseerd door Steven Soderbergh. Gintas K. komt eraan met Lovely Banalities uit 2009.

kapje, wauw, is vrolijk zijn. En het bed in de billen van de kapitein. De kapitein wordt vreselijk boos en hij stopt het aapje in de poederdoos.

Antwerp Gypsy Ska Orchestra met een aapje wou eens vrolijk zijn uit de compilatie-cd Kapitein Winocchio zag drie beren uit 2008 in Antwerp Gypsy Ska Orchestra met zang door Gregor, collega hier op Radio Centraal. Het programma Huren is voor de buren dinsdag namiddag van 16 uur tot 18 uur. En ik weet, ja, breng dat onder zijn artiestennaam Gregor Terror. En ik weet ook niet of hij onder die naam zingt, alleszins onder de naam Gregor. Aapjes waren niet te zien in de film Rosebush Pruning, ook beren niet, wel wolven. Een paard en een aantal wolven in actie trouwens, met scherpe tanden, ja, dat is toch om te vermijden alleszins. Nu de film niet, Rosebush Pruning, geregisseerd door Karim Aynous, dat is een Braziliaanse kineast. Scenario Eftimis Filippou, dat is een Griek. Het scenario gebaseerd op de Italiaanse satirische film uit 1965, I Pugni in Tasca. De Nederlandse titel ontgaat me nu even. Iets met vuisten, geloof ik. Maar die film, regie en scenario Marco Bellocchio. Hebben we hier nog genoteerd, cinematografie voor Rosebush Pruning, Helene Louvard, muziek Matthew Herbert. Dan vertolkingen, Callum Turner als Ed, dat is een Britse acteur, die ook de voice-over doet. Nu, als het ware het verhaal schrijft, zou je bijna kunnen zeggen, maar hij wil niet schrijven. Hij wil niet meer schrijven, wil niet meer lezen. Hij spreekt het in via een microfoon. En dat zie je ook werkelijk gebeuren, maar je ziet het niet altijd, want je hoort de voice-over regelmatig, die het verhaal vertelt van een gezin. Ze wonen in Catalonië in een grote villa. De moeder is overleden, de vader is blind en er zijn broers, enkele broers en een zus met allerlei verwikkelingen en verbanden. Even kijken, heb ik nog genoteerd hier. Jamie Bell als Jack, de oudste zoon. Tracy Letts als de blinde vader. Riley Keogh als Anna, de zus, die dan ook iets heeft, een voorkeur heeft voor Jack. Dus allerlei incestueuze connecties. De vader ook, hoe zijn seksleven is. Masturbatie bij het poetsen van zijn tanden. Masturbatie door een van zijn zonen. En dergelijke. Dus ja, er zijn allerlei. Ja. Elle Fanning als Martha, vriendin van Jack. Lucas Gage als Robert. Pamela Anderson als de moeder. Ja, Catalonië, dus ja, behoorlijk satirisch, cynisch, zwarte komedie is eigenlijk de term die je kan gebruiken, zeker ook. Alle verwikkelingen en welke richting gaat het uit, kan je stellen, ja, het neemt toch een grimmige kant ook, absoluut. Dat is het, toch de moeite. we kunnen het zo afronden, neem ik aan. We hoeven daar niet in detail te treden. Maar heel internationaal. Hè. Oorspronkelijk gebaseerd op een Italiaanse film. En we hebben Griekenland. Griekenland speelt ook trouwens een rol in de film. Griekenland, Brazilië, UK, USA, Spanje. We hebben heel wat connotaties in deze film. Maakt dat Italiaans gegeven oorspronkelijk tot een internationaal gebeuren, heb ik de indruk. Misschien is dat voor een deel een actualisering. Maar bon. Uit die Jazz from Lithuania komt nu U Elements met Rush Hour.

schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan een cent betalen, ja of nee? Schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan een cent betalen?

0: waren.
1: Schipper mag ik ook, schipper mag ik, schipper mag ik ook, schipper mag ik overvaren, ja. Schipper mag ik overvaren, ja of ja. Schipper mag ik overvaren, ja of nee. Moet ik dan een cent betalen, ja of nee.
0: Alwida een roze boekentas heeft, mag overvaren.
1: Schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan een cent betalen, ja of nee?
0: Alwida ADAD heeft, mag overvaren.
1: Schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan een cent betalen?

Dit waren Grainy Memories door Gintas K uit 2010. Daarvoor tussen de fragmenten of delen van My Own Private Bayreuth van Arturas Boomsteinas. Ook Daan met Schipper Mag ik Overvaren. Richard Wagner uit Die Walküre. Siegmund Heisig und Siegmund Binnig. Ja. Kijken.

Ik ben gisteren namiddag gaan kijken naar een tentoonstelling Museum to Scale 1 op 7, of ja, 1 zevende, in een gebouw van de Universiteit Antwerpen. Gebouw R aan de Rode Straat nummer 14. Daar op het gelijkvloers en op de eerste verdieping zijn heel wat mini-museumzalen, wordt het genoemd. Ja, het zijn, zo, hoe kan je dat zeggen, kastjes, waar dan werk van, ja, ik kan niet zeggen net 100 kunstenaars, want sommige kunstenaars hebben meerdere zaaltjes kunnen bestellen. Ja, zoiets, maar bon, heel veel alleszins. En het is daar sinds kort, kunnen we denk ik zeggen, permanent tentoongesteld in dat gebouw. Het is een initiatief dat al een tijd loopt en ook al internationaal is tentoongesteld. Initiatief van Ronnie van de Velde, uitwerking Galerie Ronnie van de Velde, in samenwerking met de kunstenaars. In het geval dat er enkele overleden kunstenaars zijn, is het vanuit de galerie dat het museumzaaltje is gebouwd en gemaakt. Dat is het gegeven. Even kijken. Exposities waar, en nu kijk ik op de website van Universiteit Antwerpen, uantwerpen.be, bij Museum to Scale 1-7. Exposities in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel, het Baker Museum in Naples, Florida, USA, Kunsthal Rotterdam, ook ergens in Locarno is het tentoongesteld. Ja, dus ja, een hele, toch een tournee gemaakt. En nu dus permanente plek in de Universiteit Antwerpen. Dat is het gegeven. Dus ja, en om namen te noemen, ik dacht ja, ik zoek trouwens geen register van namen op de website te vinden. Ik kon enkel in het geval van noteren, kon dat dan. Maar heel veel bekende namen. Maar in plaats van een paar namen te noemen, ga ik ook gewoon helemaal geen namen noemen. Dat wil zeggen, het zijn bekende kunstenaars, van een aantal, enkele zijn overleden, maar hun naam leeft toch verder. Er zijn kunstenaars die op een bepaald moment, een bepaalde periode, nadrukkelijk in beeld kwamen, maar dat momenteel minder zijn. Hè, zo van, ah ja, die inderdaad. En minder bekende kunstenaars sowieso. Op het gelijkvloers had ik veel Antwerpse namen toch gezien. Ja. Dan op de eerste verdieping zag ik het al iets breder, kunnen we zeggen. Zo kunnen we stellen. Maar dus heel veel. En naast die mini-museazalen zijn er ook nog andere kunstwerken te zien in de gang, in diezelfde gangen. Dus grote schilderijen, veel fotografie op de tweede verdieping trouwens ook. Daar zijn geen kastjes meer. Ik ben wel even langs gestapt om te zien of er daar ook kastjes waren. Maar nee, ik noem het kastjes, maar bon, zoiets. De tweede verdieping, veel fotografie en ook allerlei, dus heel veel kunst in dat gebouw, gebouw R van de Universiteit Antwerpen. En ik dacht even aan, ja, eigenlijk wat als je de studies bekijkt, de studenten, en ik neem aan dan ook de docenten, zijn toch voornamelijk tekstverwerkers en tekstverwerksters. Dus dat is denk ik toch de kern van de westerse benadering, neem ik aan, ja. Minder het denken in beelden. Dat kun je stellen. En uiteindelijk is dat dan toch, neem ik aan, een vorm van contrast ten opzichte van de perceptie van een universiteit als tekstverwerkingssysteem en het beeldenarsenaal dat daar dan is aangebracht. Dus dat is eigenlijk wel, want ja, ik denk ook dat er meer verbeelding nodig is, ook in de academische wereld, kun je denk ik stellen. En wat nog op het bijzonder was, toen ik daar rondliep, was daar een congres. Een medische, ja, medical law, het is dan in het Engels natuurlijk dat het doorgaat, maar ik hoorde allerlei mensen die kwamen naar, dat was toevallig in dat gebouw R, en ik hoorde allerlei mensen die aankwamen, in zo'n aula gingen zitten, en ik hoorde Italiaans, Frans, Duits, Nederlands uit Nederland, Spaans, Engels, ben ik iets vergeten, dus ja, heel wat talen hoorde ik van mensen die daar aankwamen. Ik weet niet of ik het detail moet vermelden, maar ja, dat is toch het kader waarin het gebeurde. Toen ik dan op de binnenplaats zat, was het een moeilijk begaanbaar pad. En ik zag een vrouw met zo'n hoge hakken,
dat het echt wel een kunststuk was om daar te kunnen binnen te geraken, kun je zeggen, op een meer egale vloer, denk ik. Dus er waren toch behoorlijk wat vrouwen met bijzonder hoge hakken. Dat zag ik even en wou ik dan even over nadenken. Dat gegeven was toch nadrukkelijk aanwezig. En zo'n medisch, dat waren dan juristen en dokters, denk ik, dat het dan zijn. Er werden daar seminaries, hoe noemen ze dat dan, gegeven of lezingen, weet ik veel. Dat was het, in hetzelfde kader. Die waren dan onderling aan het praten met elkaar, maar ik heb niemand zien kijken naar die kastjes. Ik kan niet zeggen dat er niemand naar gekeken heeft, maar ze zochten hun weg in het gebouw naar de juiste aula. En dat was toch de kern. En ze waren onderling aan het praten, dat ook wel. Maar het maakte ook het niet mogelijk om te kijken naar die kastjes, die mini-museumzalen die daar zijn. Dus het moment waarop ik daar was, was natuurlijk ook wel mede bepalend met mijn ervaring van het te zien. Maar ik kan nog eens teruggaan, want het is zoveel eigenlijk. En het is natuurlijk augustus, ik heb daar ook geen enkele student, denk ik, gezien. Enkel mensen voor dat, behoorlijk veel mensen voor dat congres. Rode Straat 14, want ik heb op internet ook al een ander adres gevonden, iets met Lange Nieuwstraat, maar dat klopt dus niet. Het is wel degelijk Rode Straat 14, 2000 Antwerpen, gebouw R van de Universiteit Antwerpen. En als u vanop de binnenplaats vertrekt, dan is het een klein R'tje. Je moet even zoeken naar de R, de kleine letters zijn dan belangrijk, zoals ook neem ik aan de kleine letters in de medische wet, al dan niet ethisch verantwoord gebruikt kunnen worden. Ja. Museum to scale 1 op 7. Ik heb nu klaarstaan uit... Iemand belt, om mij te storen. Kan dat? Ja, dat kan wel. Wie is dit? U belt mij op hier. Wat blieft, zegt u. Wat doet u dan? Wat gaat u zeggen? Ja? Kazul? Ik neem aan dat u contact hebt genomen, hebt gehad met Radio Centraal. Dat is niet rechtstreeks via de studio. Dat is wel, neem ik aan, via eventueel een e-mailadres of andere manieren. Dus de persoon die je moet contacteren zit niet momenteel programma te maken. En dat is, u kan best dus het andere contact gebruiken dat u hebt van mensen van Radio Centraal. Dus je hebt, neem ik aan, wel rechtstreeks contactgegevens voor de persoon die je moet bereiken, neem ik aan. Kazul is mij onbekend bijvoorbeeld, hè. Nee, ik ben programma aan het maken momenteel. Ik had de definitie van Kazul niet kunnen gebruiken. Maar ik bedoel, u belt naar de studio, maar ik zeg, u kan hier niet meteen de persoon treffen die u nodig hebt. U moet andere contactgegevens gebruiken van Radio Centraal. Is dat goed? Oké, prima. Oké, dus ik ga u verder doen met mijn uitzending. Oké, succes nog. Succes. Kazul, waarop rijmt dat eigenlijk wel? Gaan we niet bij stilstaan verder. Maar ja, de timing van het bellen was natuurlijk ook opmerkelijk. Ik wou muziek opzetten, verboden muziek neem ik aan. In de context van Kazul misschien, ja. Het is Jazz from Lithuania. Ik ben vandaag een selectie aan het brengen uit CD1. Volgende week CD2, kan ik al zeggen. Dus dat zijn heel veel interessante dingen op. Vandaag is het... Liudas Mochunas. Improvisation on number 2. Staat hierbij, ja. En er staan geen gegevens in de hoes, of weet ik veel, enkel foto's. En ik zie hem staan op wat ik denk is een basklarinet. Dat is eigenlijk een muzikus die misschien wel in aanmerking komt voor het Summer Bummer Festival. Wat stijl betreft. Summer Bummer 2026, vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus, wordt uitgezonden op Radio Centraal met een omkaderende uitzending. Dat betekent een verslaggeving ter plaatse. En ik ben ook aangeduid om daaraan mee te werken.
zal ik dan ook doen. Ik heb het ook het vorig jaar gedaan en zo. Ja, maar dit is toch wel ja, interessante muzikus uit Litouwen. Binnen het genre toch in ruime zin geformuleerd.

Een solo was dit door Liudas Motsunas. Ja, improvisatie. En ja, volgende week zit hij ook in de uitzending in Thuisruis in duo. Zoals ik zei, CD2 van deze Jazz from Lithuania, met ook heel wat interessante stukken op. Vandaag ja, komt er nog wel iets, geloof ik. Ik zie mijn speellijst hier. Ja, wel nog iets vandaag ook. Maar bon, oké. Dus straks de aankondiging van Thuisreis volgende week. Die zal zich volledig afspelen in Litouwen. Dus niet naar Litouwen, maar in Litouwen. En nu staat klaar een compositie van Arturas Boomsteinas uit zijn cd Heap of Language. Verscheen in 2010 op het Poolse label Bult. Interessant label dat veel heruitgaven doet, of ja, ik kan ook zeggen uitgaven voor de eerste keer, van zaken opgenomen in Oost-Europa tijdens de communistische tijd, zeker ook. Maar ook andere zaken, andere Oost-Europese muziek, heel wat zaken uitgegeven op cd in de loop der jaren. Ja, Heap of Language, CD-version, dat is de openingstrack van deze cd. En die ga ik in fragmenten brengen. Met dus door een stuk dat ik ook in fragmenten breng, in twee keer. Rocco Granata en Wawa Dada Kwa, Ik ben een muzikantje. Ja, in twee keer kan dat. Zoiets, en dan evolueren we verder. Ja, zoiets. We beginnen met Heap of Language, het openingsstuk. Arturas Boomsteinas, geboren in 1982 in Vilnius. Inmiddels 42 jaar, als ik goed tel, of tel ik niet goed? Nee, dat zal wel 44 zijn, denk ik. Gelukkig hoor ik een stem in mijn hoofd die dat corrigeert.

Jazz from Lithuania. De naam van het ensemble kan ik uitspreken. De titel van het lied heeft de zangeres zelf gebracht, denk ik wel. Ga ik me niet aan wagen. Je hoorde Vic and the Vibe Tribe. Ja, we evolueren langzaamaan richting thuisreis door mijn boekenkast met poëzie uit Litouwen, vertaald in het Nederlands. Maar eerst nog Steven de Bruin, Moriaantje. Uit Kapitein Pinocchio zag drie beren. Arturas Boomsteinas, Malkoa zie ik hier staan op mijn lijst in twee keer. Met tussendoor MC Badstof. Die kat kwam weer. Ook uit Kapitein Pinocchio zag drie beren. En dan ben ik er klaar voor. Voor de poëzie uit Litouwen.

Moriaantje, zo zwart als roet, ging eens wandelen zonder hoed. Maar de zon scheen

hartje. Daarom droeg zij een parasolletje. Parasolletje vloog in de lucht. Parasolletje kwam nooit meer terug. Toen ze bij haar moeder kwam, kreeg ze daar een

0: Franse. Die lust te zijn.
1: Moriaantje.
0: Die lust te zijn. Die lust te zijn.
1: Moriaantje.
0: Die lust te zijn.
1: Parasolletje.
0: Die

Yeah!

Ja, ik heb het boek hier ter hand genomen. U hoorde trouwens net inderdaad nog een deel. Arturas Boomsteinas, zijn compositie. Malcoa. Uit Heap of Language, CD van Arturas Boomsteinas. In de bundel, dichtbundel, bloemlezing die ik bij de hand heb genomen is: een steen heeft geen hart. Bloemlezing uit de hedendaagse Litouwse poëzie, samengesteld door Zenta Tenison. Die ook de vertalingen maakte en in haar voorwoord benadrukt ze de medewerking van Yvette van der Avoyert in Antwerpen voor het maken van de vertalingen. Zenta Tenison werd geboren in 1925 in Litouwen. Ze woonde en werkte lange tijd in Antwerpen, waar ze ook overleed in 2001 in Antwerpen-Edegem. De bundel verscheen in 1971 in de reeks De Bladen voor de Poëzie van uitgeverij Orion in Brugge, N.V. de Sclee de Brouwer. En ik zal er vandaag drie gedichten uit voorlezen.

Eerst dit, naam van de auteur, Balis Sruoga, leefde van 1896 tot 1947. Titel van het gedicht is een Grieks woord, proemion, dat is zoiets als voorwoord, voorrede, inleiding, iets in die richting. En hier komt het gedicht, proemion. Trillend nieuws kwam uit de hemel. Van mijn... Ja, nee, ik had, moet hernemen. Een beetje een slokje water lijkt me een goed, goede inleiding. Proemion. Trillend nieuws kwam uit de hemel van mijn zon. De vlaggen wapperen. De wind zingt in de moerassen. Ik stak een vuur aan op de toren. Ik verspreidde een gerucht. De weg verzonk naar de vergetelheid, overspoeld door het gerucht. Ik ga, verstoten door al het aardse, gezalfd door de zon. Ik draag, zoals God, een eeuwige last, de kroon van de zon. Vanuit de hoge torens reizen vuren en reiken ver. Elke stap dichter de afgrond, verder de verte. De brandstapel is aangestoken met de kroon van de verlossing. De weg gaat door het vuur. Voor de wereld betoverde uren van vreugde. Voor mij de weg naar de zon. Ja, er komen nog twee gedichten aan. De muziek tussendoor. Ja, zometeen Gintas K met track 72 uit 2013. Dat doe ik in twee delen met tussendoor Tantra en Turdos of Tantra en Turdus Philomenos. Ik heb de zon zien zakken. Uit Kapitein Winocchio zag drie beren. Dan na het volgende gedicht komt uit Jazz from Lithuania Broken Glass Fortet, Doze Tune. Dan het derde gedicht en dan opnieuw Gintas K met Nota Demo 3 uit 2013. Heel kort gedicht. En dan, ja, even kijken. Klaipedos Diazo Orchestras met Brass on the Beach. Dat is ook uit Jazz from Lithuania. En dan heb ik de aankondiging van Thuisreis volgende week voorzien. Dus ik heb nu het schema vermeld. Maar eerst, zoals ik zei, Gintas K.

Het volgende gedicht. Het volgende gedicht is van Pranas Lembertas. Leefde van 1897 tot 1967. Het gedicht Landschap. Hemel van koper, zee van goud. Bergen en heuvels die verzinken in sluiers. De zon verliet haar gouden pad en gleed naar het verre land. Als het gezang van de vogels verstilt, park, palissades, trotse palmen, ruisen, monniken, psalmen. De oceaan is kalm, de meeuwen vliegen niet meer. Alleen het hart in de borst roept om weerklank, alsof het met zijn kloppen iets wou vertellen. Rondom niets dan hoogte, grenzeloos en vol sterren.

Ja, je hoorde net Broken Glass Quartet met Those Tune uit Jazz from Lithuania. De compilatie. Het volgende gedicht is van Stasys Santvaras, geboren in 1902. Enkel zijn geboortedatum staat hier vermeld. In 1971, toen deze bloemlezing verscheen, leefde hij nog. Hij overleed in 1991 in Boston, USA. Dit gedicht van Stasys Santvaras, vertaald door Zenta Tennyson, met medewerking van... Yvette van der Avoyert. Open vensters. De vensters staan open naar de tuin, om het verleden te luchten, waar de bloesems vielen in het slijk, waar geen gedachte de ziel troostte. De vensters staan open naar de mensen, naar de vele haastige voorbijgangers. Vergeet niet dat de wind de sporen uitwist, dat de hongerige wolven de kudde verscheuren. De vensters staan open naar de verte, om het einde van de dag te zien, om de vele boomgaarden te zien bloeien en bedwelmd te worden door de nacht uit andere landen. De vensters staan open naar het licht, maar een zwarte nevel vult de kamer, die iedere boze beweging en heldere daad gelijk maakt met het angstwekkend niet bestaan.

Caipedos Jazzo Orchestras met Brass on the Beach. En volgende week is het naar Caipedo, thuisreis naar Caipedo. Vanuit Vilnius. Dus thuisreis volgende week, thuisreis in Litouwen van hoofdstad Vilnius naar de grootste havenstad van Litouwen, Klaipeda, aan de Oostzee. Een reis van iets meer dan 300 kilometer, als ik het goed voor heb. Klaipeda is met iets meer dan 160.000 inwoners de derde grootste stad van Litouwen. Na Vilnius, met ongeveer 620.000 inwoners, en Kaunas, met iets meer dan 300.000. Kaunas ligt op ongeveer 80 kilometer van Vilnius en ligt op de weg van Vilnius naar Klaipeda. Dus daar zullen we passeren, sowieso. Muziek en geluidskunst voor onderweg. Uit volgende cd's. Uit twee cd's van Arturas Boomsteinas. Night on the Sailship. Door geluidsmachines voor theater. Uit zijn cd Epilogie uit 2013. En muziek uit zijn cd Gamelan Descending Staircase uit 2015. Nederlandstalige muziek voor onderweg van Borokov Borokov. Vijf liederen uit hun studioalbum Enkel Duetten, verschenen op cd in 2020 samen met hun studioalbum Wachtmuziek. Werk van Gintas K uit twee cd's van hem, Slow uit 2013 en Acusma Light uit 2018. Verder een keuze uit twee compilaties, Jazz from Lithuania. Een dubbel cd uit 2022, volgende week dus cd 2. Zeer veel interessante muziek op die dubbel cd. En ook de compilatie Note Lithuania Electronica uit 2009. Verschenen naar aanleiding van Vilnius, culturele hoofdstad van Europa in 2009. Dat was samen met Linz in Oostenrijk. Verder geluidskunst van de Griek Georgis Sakellariou uit zijn cd Klaipeda. Met opnames die hij maakte in Klaipeda, uitgebracht in 2014 op een Belgisch label overigens. De naam zal ik volgende week bij hebben. In thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik vier gedichten voor uit de bloemlezing Een steen heeft geen hart. Zelfde bloemlezing als vandaag. Bloemlezing uit de hedendaagse Litouwse poëzie, samengesteld door Zenta Tenison, verschenen in 1971. Ik heb het hier staan, ik zal het nog een keer herhalen. Zenta Tenison, geboren in Litouwen, woonde en werkte in Antwerpen, waar ze ook overleed in 2001. Vertalingen gemaakt door Zenta Tenison met medewerking van Yvette van der Avoyert. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur van deze thuisreis in Litouwen, van hoofdstad Vilnius naar Klaipeda, havenstad aan de Oostzee. En het einde van deze thuisreis met, ik heb klaarstaan, Gintas K uit die compilatie Message in a Bottle. Blind Man Tale 2 uit 2012, dat zal ik in twee keer laten horen. Trouwens, voor dat werk, met dat werk won Gintas K een prijs, staat hier op de cover van de cd. Dit stuk won de hoofdprijs in de International Sound Art Contest Broadcasting Art 2010, die doorging in Spanje. Ik zal het in twee keer laten horen met een stuk uit My Own Private Bayreuth tussendoor van Arturas Boomsteinas. En dan zijn we, neem ik aan, klaar met deze thuisreis. Gintas K, Blind Man Tale 2.

Goedemiddag en welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. Na 5 weken Franstalige muziek laten we de zomer niet achter ons, maar wel de taal waarin ze klonk. Augustus brengt ons, net als de voorbije 2 jaar, opnieuw naar de jaren 80. Vorig jaar eindigden we in 1985. Mijn tienerjaren waren toen officieel voorbij. Al had mijn muzieksmaak daar gelukkig geen boodschap aan. Vandaag belanden we dus in 1986. Het jaar waarin ik een prille twintiger was. Een jaar waarin veel van deze platen zich ongemerkt vastzetten om tientallen jaren later nog altijd op onverwachte momenten op te duiken. Sommige muziek verdwijnt met de mode, andere nestelt zich ergens tussen geheugen en onderbewustzijn en weigert beleefd om nog te vertrekken. We begonnen met Lazy Calm van Cocteau Twins uit Victorialand. Een nummer dat nauwelijks lijkt te beginnen en al helemaal geen haast heeft om te eindigen. Alsof iemand mist heeft opgenomen en er vervolgens een melodie doorheen heeft geweven. Elizabeth Fraser's stem zingt geen woorden, maar eerder een gevoel, waardoor je na 4 minuten nog altijd niet helemaal weet waar je geweest bent. En misschien is dat precies de bedoeling. Daarna trekken we de deur open voor de garage rock van Liars met Not Looking Back. Een titel die mooi aansluit bij deze reeks. We kijken vandaag misschien terug naar 1986, maar niet uit nostalgie. Sommige platen zijn gewoon koppig genoeg gebleken om de tijd te overleven. Welkom bij Moiré, 2 uur muziek uit 1986. Vrijwel non-stop hier op Radio Centraal.

En zo zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze eerste augustuseditie van Moiré. Daarnet hoorde u Strength of Strings van This Mortal Coil. Een nummer dat minder klinkt als een lied dan als een landschap waar je langzaam doorheen wandelt. Alles lijkt er voortdurend op te lossen in echo's, stilte en licht. Muziek die niet probeert indruk te maken, maar die zich stilletjes naast je neerzet en wacht tot je zelf besluit te luisteren. Soms is dat meer dan genoeg. We sluiten af met twee platen die elk op hun eigen manier nog altijd verrassend fris klinken. Eerst is er Throwing Muses met Vicky's Box. Alsof iemand een verzameling losse gedachten, herinneringen en dromen voorzichtig door elkaar heeft geschud en daar toevallig een song is uit ontstaan. Chaotisch, breekbaar en tegelijk wonderlijk vanzelfsprekend. En helemaal op het einde laten we de Smiths het laatste woord nemen met Big Mouth Strikes Again uit The Queen Is Dead. Morrissey bewijst daar opnieuw dat een scherpe tong soms sneller werkt dan gezond verstand. Gelukkig geldt dat in de popmuziek meestal als een kwaliteit. Bedankt om erbij te zijn deze middag. Volgende week reizen we verder door naar 1987. Op zoek naar platen die misschien nooit de hitparades beheersten, maar des te hardnekkiger zijn blijven hangen. Geniet van deze namiddag en graag tot volgende donderdag. Tussen 12 en 2 voor een nieuwe Moiré op Radio Centraal.

Hey, hey.

Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7. Oftewel DAB Plus kanaal 10A, oftewel via de streaming te vinden op www.radiocentraal.be. We begonnen met een fris windje vanuit Antarctica. Stuart Copeland met Penguins in the Wind of Antarctica. En van Antarctica springen we naar Arctica. Ook met Stuart Copeland. Coltrane Wolves in the Arctic Circle.

0: Ja, om je moeder erg van te werken. Dat was de Moon Dick van hun album Silver. Met het nummertje Draaiing. 11 minuten 23. Dat konden we alle niet onthouden. We hebben vandaag draaiurkes doos, dus dat wil zeggen dat we tijd hebben voor wat langere nummers op u los te laten en dan gaan we ons niet mee inhalen. De Kenpost is hier ondertussen ook binnengekomen. Hallo, Ken. You're looking very good. Looks like you've been training a bit.
1: Yeah, walking on the beach.
0: Ja, het was in een dinsdag gaan trainen. Helemaal van Antwerpen tot Oostende en terug met een trein.
1: Voor mij, ik was in Oostende voor een week. Tussen en pendelen.
0: Ja, ja, ja. Ga je alle dagen.
1: En wandelen en.
0: Alle dagen training, ja, ja, ja.
1: Training, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat was mijn training.
0: Dat was uw training. Dan zullen we hier nog wat extra training op u loslaten met. Waar staat hem hier? David Bowie. Station to station. De training in de muziek doos. David Bowie.

Los Lobos, die kunnen dus niet stoppen met trainen. That train don't stop here anymore. Nou, ja. That train don't stop here. Los Lobos. Dus dan wil dat zeggen dat Bob Marley samen met Peter Tosh hier in Verdi een trein gaan gooien. Hè. Stop that train.

De dingen zijn Traveling Wilburys met The End of the Line. Ik heb hier nog een ander traantje. Het is te zeggen een stuk voor String Quartet en Tape, geschreven door Steve Reich in 1988. Steve Reich ging altijd met een trein tussen New York en Los Angeles om zijn ouders te bezoeken, want die waren gescheiden en die woonden nog verschillende kanten. En aangezien iedere keer op de trein had hem erom terug dacht, dacht hem ook altijd om die treinen die in de oorlog de Holocaust hadden gevoed. En we gaan dat hier voor u laten horen.

day. But today, but today.

Willie de Ville A-Train Lady. De lady zonder een traan is in, dan is dat plezant, hè. Verre gering jaar met de Pleasure Train.

Jack Elliott samen met Daryl Adams, Freight Train, uit hun album Riding in Falkland, dat vorig jaar denk ik terug is uitgebracht, eindelijk op CD, een album uit 1957. Naar de freight train gaan we naar de orphan train. Jeff Espinoza. En Jeff Espinoza die zal hier eind september ook live in de studio voor u spelen. Maar hier is hem eerst met orphan train. Jeff Espinoza.

Mavis Staples met Jesus is on the main line. Dan neem ik hier eentje van Robert Gordon, Link Ray en de Wild dinges, de Wild Cats. Ja, Robert Gordon, Link Ray en de Wild Cats met The Lonesome Train. Live in Keulen in 1978. En er staat ook nog bij On a Lonesome Track. Robert Gordon, Link Ray en de Wild Cats.

Elliot Murphy, The Last Train to Memphis. Dat was voor onze vriendjes van On and On in Memphis. Want dat zijn trouwe luisteraars, niet waar? Nog een traantje. The Temptations, Friendship Train.

0: Good morning, Mr. Railroad Man. Dat was Ray Cooder. En dan gaan we nu naar...
1: Ja, hoor,
0: wat ik ken?
1: Ja, hoor, een canción, Ferrocarriles, in Español, van de Rolando Show.
0: Oké.
1: Een cumbia de Ferrocarriles.
0: Cumbia del Ferrocarril. Rolando Show, inderdaad.

Jefferson Airplane was dat met de Milk Train. En voor wie later ingeschakeld is, u bent nog steeds in de muziekdoos. Het is namelijk ondertussen augustus geworden en dat wil zeggen dat de grote Mr. Mixnix aan het zieken zit hier deze maand. En dat u dus drie uurtjes... muziekdoos in uw maag gesplitst krijgt heel deze maand dus. We zijn hier al een hele dag aan het trainen, dus de volgende treinsong is de treinsong, een nummer van Tom Waits hier gebracht door Ingrid Veerman van haar album Present Train Song.

The Grateful, dit waren daar met dingen, hè? Big Railroad Blues. Nog een Grateful ditje, Casey Jones.

Ja, de Grateful Dead dus met Casey Jones. En dan is het nu tijd voor een kleine aankondiging. Want het is namelijk deze zaterdag ook Pride in Antwerpen. En daar zijn op verschillende plaatsen is er van alles te doen. En hier achter Toekske in de 09-30-05-30, dat is de naam van het etablissement, dat schijnen de normale openingsuren te zijn, maar nu is daar blijkbaar een 24 uur lovefest deze zaterdag de 8e augustus. Dat start de 8e om 12 uur smiddags tot de 9e 12 uur smiddags. En daar op zaterdagavond 7 uur zal er een performance zijn van Ludo Misch samen met Juna Keen, de Fons Dinges, Brepoels en mijzelf. Dus 7 uur zaterdag in de Grote Pieter Potstraat nummer 12. Allen daarheen. En dan neem ik hier een ouder nummertje van Ludo Misch en Burial Hicks, Forever and the End of Dimensional Illusions, Ludo Misch and Burial Hicks.

Ja.

Ah, ik zie het al samen.

Ja, dat was dus Ludomir en de Burial Hicks, Forever and the End of Dimensional Illusions. En dus deze zaterdag, de 8e augustus, op het Day Night Outside Inside 24-Hour Love Fest in de grote Pieter Potstraat nummer 12 om 7 uur zal Ludomir ook daar performance geven en er is ook een tentoonstelling van Ludomir te zien. Wij gaan verder met ons training. Ik heb hier nog een trein, oh ja, een goeie trein van de Weeds, voorheen de Lollipop Shop, de groep van Fred Cole, de Weeds met Underground Railroad.

0: Grand Funk Railroad met de Railroad. Ik heb er nog eentje voor u. Van Muddy Waters sings Big Bill. Southbound Train.
1: I wonder why

0: Ja, oké. Welkom hier op het amusementsbedrijf. We proberen de laptop hier aan te sluiten van Caro. Want er blijkt weer iets mis te zijn. Dus dan gaan we gewoon misschien lijn 4 verwisselen. Even versteken hier, of wat?
1: Ja,
0: oké. Okay, we gaan niet testen. Even de schijven dicht doen. Ik ben met niks voorbereid, dus... We zullen zien wat de muziekjes brengen. Ja, ik krijg dat er niet uitgetrokken, zijn.
1: Dat moet niet.
0: Ah, oeh. Maar je moet naar lijn 4, zeg je dat?
1: Nee.
0: Oeh, nee. Ja. Lijn 5 marcheert niet. Allee.
2: Ah. Ja, maar wacht, lijn 4 nee, staat nu... Wacht.
1: Waar zit ik op lijn 4?
2: Ah, dan moet je hem deze nou doen, hè. Zo, nu zo.
0: Ja, nee. Ja. Nee. Ja, dat is te veel. Ja, dat is omdat bij een micro aan staat. We zijn vertrokken.

0: Dat was de Plastics. Niet de Plastics van Japan van de 80's, maar een band die een plaat vorig jaar heeft gemaakt. Flesh Circuit.
1: Circuit.
0: Thank you, Els. Ergens UK-achtig gelegen. Jonge muzikanten. Stevig. Plastics. Dus we hebben allemaal plastic in onze kop, blijkbaar. Hè?
1: Ja.
0: Vandaar heb ik dus een drinkenbus gekocht. En zweer ik water vanaf nu terug
1: toch
0: af.
1: Geen plastic drinkenbus? Nee.
0: Nee, het is een metallieke.
1: En wat zweer je af?
0: Ja, water uit flessen. Plastieke flessen.
1: Ja.
0: Omdat blijkbaar daar ook echt stilletjes aan plastic in dat water terechtkomt. Maar de grootste boosdoener is als je iets verwarmt in plastic.
1: In de micro, wat in dus plastic.
0: Wat dus logisch klinkt.
1: Vaak.
0: Ja, dat is blijkbaar helemaal niet zo goed.
1: Ja.
0: Salut! Tot zo zaterdag misschien.
1: Frankie. Ja, plastic, ja. Het is overal,
0: plastic.
1: Maar van de kraan pakt een kik sowieso.
0: Ja, maar dat is ook niet zo zuiver natuurlijk. Maar dat misschien wel zuiverder dan, dan gewoon plastic flessen. Dit terzijde.
1: Ja, oké. Okay. Jij hebt nog iets?
0: Nee.
1: Ah, ja, doe. Ja, ja, jij wel. Dus je ziet, ik heb van alles. Ik
0: van alles, draaien. Ja. Even met een kop.
1: Ik moet nog even uitpluizen hier.
0: Dat is goed, hetgeen dat je hebt klaarstaan.
1: Ja, dat nummer. Ik wou dat eerst eens belusten.
0: Oh, ah ja.
1: Nee. Ik wou eerst nog eens kiezen.
0: Dat weet ik ook niet.
1: Allee, iets anders stevig?
0: Iets anders. Stevig of niet stevig? Hier. Altijd goed. De Cramps, dat is lang geleden. Hebben we
1: het de Cramps. Ah, oké.
0: Die hebben ook een nieuw nummer. Misschien moeten we dat nieuw draaien. Of heb jij er een favoriet nummertje van de Cramps van?
1: Goh, de Human Fly is bekendste natuurlijk.
0: Ja, maar dat is een beetje...
1: Nee, ja.
0: Dat kennen we
1: dat allemaal. Dat is allemaal... Dat is wel surfing. Nee, ik ben niet zo vertrouwd met je repertoire.
0: Ik ook niet. Iets dat we niet kennen?
1: Like a bad girl should.
0: Ah, wel. Dat had ik dus klaarstaan. Waar zag jij dat? Sorry voor de vertraging. Welkom op Radio Centraal, uw favoriete zender.

like a bad girl should.

pink jelly.

0: Ja, dus Brick to Talk met t-shirt morgen in de minigolf Beatrice.
1: Uit het Gentse.
0: Ja, of je kan ook morgen naar het Krugerplein.
1: Nee, naar het Zurenborgplein.
0: Ah, het Zurenborgplein. Want daar speelt dan Boy.
1: Rond 7:30.
0: Ja, dus je zult moeten kiezen. Brick to Talk of Boy. Jij iets,
1: ja, Touch the Leather hoorde ik die ook zingen. En ik had zo wat dingetjes met leer voor mijn queer playlist. Leather Forever. Maar dat is misschien niet voor vandaag.
0: Nee, morgen hè? Ja. Zaterdag. Zaterdag. De Carol de Pride-aflevering doen. Drie uur radio.
1: Van 2 tot 5.
0: Ja, van 2 tot 5. Ook iedereen mag binnenkomen om eens een plasje te doen of een drankje. Of een zegje te doen over queer-gerelateerde thema's.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Welkom.
0: Dus als je graag de studio eens van binnen wilt zien, dan is zaterdag de moment om langs te komen.
1: Voilà.
0: Oké, heb jij iets?
1: Pay to Come.
0: Oké.
1: Punk Rock Karaoke en Milo Aukerman. Geen idee wat dat eigenlijk is. Maar misschien dat we hier ook een karaoke aanbieden zaterdag.
0: Oké.

0: Fugazi.
1: Ja.
0: Venijnig gitarretje. Sorry?
2: Bad for the scraping.
0: Ja. Venijnig gitarretje, stevige zanglijn.
2: Ja.
0: Als je je stem wilt oefenen in het teken van de Pride, is er in het Muka zaterdag, als ik het mij goed herinner, van 11 tot 1 een workshop waar je je stem kan in groep, kan een soort van open cirkel voor improvisatie. Ik heb me daarvoor opgegeven, al het ervoor een beetje opwarming voor de Pride.
2: Oké.
0: DC.
2: Ik denk dat je stem maar niet kwijt zit.
0: Ik denk dat het er niet zo heftig aan toe gaat gaan. Okay. Maar je weet dat nooit, hè.
2: Nee.
0: Okay, met die queers, met die queers zit het nooit, hè. Nee. Ja, ik ga hier een beetje van een...
2: Een speciaal volk.
0: Iets totaal anders doen.
2: Ja.
0: Gewoon, ik heb het rust gezegd, ik ga gewoon doen wat ik goed zie.
2: Ja.
0: Argos Farfish.
2: Farfish.
0: Farfish.
2: Farfish.
0: Ik denk dat het geen Engels is. Want het is een islamitische naam ook van Sharhabil Ahmed.
2: Ah, Sharhabil Ahmed. Ja,
0: je
2: ja,
0: kent
2: ja.
0: hem. Ja. Klinkt wel goed.
2: Ja.
0: We kennen het niet.
2: Ik ken het, ja. Ik heb dat al meerdere keren op de radio gedraaid.
0: Ah.

0: Ja, het is das. Met. Ja, nu is het al overgesprongen naar het volgende liedje. De titel: Leg den Ham. Niet zo belangrijk. Het is das zondag in de blikfabriek om 7:30.
1: Klinkt goed.
0: Ja, Touareg.
1: Blijf. We blijven in de wereldmuziek met met Nusrat Fateh Ali Khan. En Els wist mij te vertellen dat deze ook een onderdeel is van de soundtrack van Natural Born Killers.
0: Zo heb ik het leren kennen eigenlijk.
1: Maar wel met een ander liedje dan dat we gaan spelen. Ja. Daarin is het samen met Peter Gabriel Taboo. En we zien ook dat L7 bijvoorbeeld in die soundtrack. Dat is ook wel een goede soundtrack.
0: Maar soundtrack.
1: Zoals de
0: die
1: meeste.
0: Die was toch te koop en wij naar dingen zijn geweest.
1: Ja.
0: Juist, die gaan we hem niet kopen.
1: Jawel, ik wou wel, maar ja.
0: Waar was dat?
1: In
0: Maastricht. Nee, Maastricht niet.
1: Tiel? Jawel,
0: Maastricht.
1: Maastricht wel, hè. Ja.
0: Jawel, Maastricht. Ja, klopt. Tweedehands was dat.
1: De meeste films van... zie je het eens?
0: Robert Rodriguez. Nee. Het is niet van Tarantino, hè. Hij heeft er wel niet mee te maken, maar het is niet van hem.
1: Dat dacht ik dus.
0: Nee. Of Oliver Stone?
1: By Trent...
0: Ja, Oliver Stone, zie je het? Juliette Lewis kunnen we misschien ook draaien, want die maakt ook muziek, hè? De hoofdrolspeelster.
1: Ja.
0: Oké, maar we zullen eerst de Nusrat doen.
1: Ja, om zo'n beetje in die...
0: Ja, in die exotische klanken te blijven.
1: Voilà, goed gezien. Komt-ie. Shamas ut Doha, Badar ut Doja.

0: Juliette en de Licks.
1: Ja, Juliette Lewis dus van Natural Born Killers. Die heeft ook een bandje. Met Inside the Cage. Dat is het nummer.
0: En we gaan verder met Dead Valley Girls, Street Justice.
1: All right.

0: Hysterical Strength van Dead Letter. En dan zijn we bijna aan het einde van ons programma. Misschien nog twee, drie liedjes. Mm-hmm. En nog een aankondiging.
1: Ja, straks om vanaf 8 uur... ongeveer 8 uur start Bam Bam Slam van de Happy Crappy Queers. Dat is een open stage, jaarlijks. Dat is in het bos. Georganiseerd door Marten van Dessel van Webgang.
0: Ja.
1: En met Sylvia ook.
0: En wat is er allemaal? Er is een hele lijst.
1: Er is een hoop drag. Uh-huh. Er is spoken word. Er is een film. Er zijn presentaties. En dan, om af te sluiten, nog 3 DJ's met een korte set. En het zal ongeveer tot 2 uur mogen duren. Dus gewoon komen en laat jezelf verrassen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Bam, bam,
1: door
0: slaap.
1: Al dat queer geweld.
0: Ja. Oké. Okay. Jij hebt nog iets? Ja, wel. Posie, of wat?
1: Ja, maar nu weet ik niet of dat nog... Ik ken... Ja, zwart. Ik ga dat gewoon opzetten.
0: Ja,

Goedenavond, goedenavond. Het is Radio Centraal en we gaan een webgang maken. Ik moet eerst even inloggen en zo. En eens zien of dat we hier verbinding kunnen maken en de tune kunnen spelen. Of misschien kan ik hem op een ander kanaal.

Wat zijn we van plan vandaag? Ik wil vandaag een radiolab doen. Dat is lang geleden. En daarvoor heb ik een hele zak met spullen meegebracht. Het lijkt wel Sinterklaas midden in de zomer. Maar het is niet allemaal dingen, doosjes om uit te pakken en dingen om uit te pakken en aan te sluiten. En dan gaan we kijken of we daar een uitzending mee gevuld krijgen. Dat zal wel, denk ik. Ik heb nog een tijdschrift bij dat ook in dezelfde categorie zit als het onderwerp van vandaag. En het gaat Raspberry Pi zijn. We hebben geen nieuws, want de nieuwsredactie van de Webgang is op vakantie. En ook de muziekredactie is op vakantie. Dus ik ga hier een cd'tje met commerciële muziek insteken. En dan, dat zal het dan zijn vandaag. Even kijken welke we hier kunnen beginnen met wat achtergrondgeluiden. Vakantie, iedereen zit aan de zee en zo. Dat is misschien wel fijn om daar een beetje in die sfeer te gaan.

0: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
1: Vind je?
0: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 55. Vierde. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste. Koffie.
2: 148.
3: The divided operating system has fewer total connections.
4: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
5: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
6: 129. 127.
4: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
6: 123.
7: Ja, Unix of Linux.
6: 121.
8: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
1: 120.
8: Dus 119. Het is meestal doen, maar
1: 118.
8: 117. Nee, maar je hebt technisch, je hebt niet technisch, je hebt net technisch genoeg, je hebt te technisch.
9: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
1: 113. 112.
10: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
1: Open documentformaat.
11: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
10: Wat passiert daar?
12: It depends on what you consider useful.
13: Please raise your hands if you cannot hear me.
6: 101.
1: 100. 99. 98.
13: What does free software mean?
1: 97. Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
14: It's always newer, it's larger, it has more packages.
1: 92.
15: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
14: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
15: Ja, nu nog niet.
6: 85.
15: Yes, it's from the last DevConf in Extremadura, Spain.
4: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
1: 80, 79, 78.
14: Snap ik, is een different system.
1: 77.
15: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van verstaan. 75. Maar ja,
1: 74.
15: Dat ligt aan mij.
1: 73.
8: Alles is gebackupt, ja.
1: 72.
16: Enable firmware.
1: 71.
14: No, no.
15: Functie Sys, add remove heet dat, die is toevoegen, verwijderen. En dan heb je echt een speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
0: We zullen onze speeltuinen hier eens uitpakken. Het is vandaag donderdag 6 augustus en we hebben een hele speeltuin aan doosjes meegebracht. Het concept vandaag is een beetje gaan kijken naar de huidige Raspberry Pis. Er is in de hele technologie sector een kleine crisis aan de gang. En die wordt veroorzaakt door een tekort aan bepaalde componenten. Dat is ja, een beetje begonnen in de tijd van corona, de eerste klein golfje daarvan. Dan met het begin van de oorlog van de Verenigde Staten tegen Iran is er natuurlijk ook wel een beetje terug ja, opgekomen. Maar er is eigenlijk al sluimerend, heel de tijd stilaan, een andere oorzaak. En dat is de gigantische investeringen in datacentra voor AI. En die investeringen die lopen zo hoog op dat de fabrikanten hun productie gaan afstemmen op die vraag van die datacentra. En dat betekent dat bijvoorbeeld fabrikanten van geheugenchips hun productie van de geheugens voor de waar veel vraag is bij de AI-datacentra. Dus de productie van dat soort geheugenchips gaan ze opvoeren en dan ten koste van de productie van andere geheugenchips. Dus alle apparaten die geheugenchips nodig hebben, die worden, ja, de fabrikanten daarvan, die krijgen een probleem. Want ze geraken niet aan genoeg chips en als ze er al aan geraken, dan worden ze veel duurder. Dus je ziet dat op verschillende niveaus. Je ziet dat bijvoorbeeld bij apparatuur. Natuurlijk, apparatuur die in geheugengebruik enorm is gestegen, zijn smartphones. Een smartphone heeft nu hetzelfde soort geheugengebruik en bijna hetzelfde soort functies ook als een laptop. Dus dat is enorm toegenomen en je ziet dat die prijzen ook enorm toenemen van nieuwe apparaten. En het is zo, bij heel wat apparaten is het moeilijk om de prijs van het apparaat nog op vast te leggen. Je ziet dat bij de Sailfish-apparaten van Yola. Die worden maar in schijfjes, kan je die maar bestellen, omdat ze elke keer hun prijs terug moeten gaan vastzetten. En ze kunnen niet voor een langere periode die vastzetten, want het is totaal onvoorspelbaar. En ja, het is wel voorspelbaar. De prijzen stijgen. De geheugens die worden duurder en duurder en duurder. Dus, maar niet hoeveel ze gaan stijgen. En daarom werken die met elke keer een reeks die ze in productie nemen en waar ze dan wel de aankoop waarschijnlijk van hebben vastgelegd en de prijs kunnen vastleggen voor die reeks. En dan, ja, dan is het weer wachten, de volgende reeks, die gaat weer duurder worden. En dat zie je dus ook bij toestellen als die Raspberry Pi computertjes, die met meer geheugen, die worden gigantisch duur, terwijl eigenlijk het concept van de Raspberry Pi was om een betaalbaar, goedkoop apparaatje op de markt te brengen, waarmee knutselaars en bouwers en kunstenaars aan de gang konden om allerlei projecten mee te maken. En ook het onderwijs natuurlijk, want daar was het oorspronkelijk helemaal in het begin, denk ik, voor bedoeld, hè, als concept. Hè. Dus, het is pijnlijk als je een project hebt en je wil voor dat project een aantal Raspberry Pi's inzetten, dan moet je gaan kiezen. De goedkoopste zijn nog altijd die met bijvoorbeeld de Raspberry Pi, die hadden een halve gigabyte, 1 gigabyte geheugen, zijn zo de laagste toestelletjes. In de gewone, ik spreek niet over de kleinere bordjes, maar de gewone standaard bordjes. En die zijn nog betaalbaar. Die zitten nog rond €50, kan je dat nog vinden. Maar wil je andere toepassingen gaan doen waar je meer geheugen voor nodig hebt, waar bijvoorbeeld die toestelletjes, wat kan je daarmee doen? Bijvoorbeeld toepassingen die weinig geheugen nodig hebben, waar je geen desktop nodig hebt, waar gewoon iets draait en dat dingen meet, dingen inkrijgt, iets berekent, het uitstuurt, dingen opslaat in een database, iets dat in de achtergrond draait, dat gewoon aanwezig is en gewoon iets regelmatig checkt en met die meting iets doet, gegevens in een database aanvult of zo. Of iets stuurt, een apparaat dat ergens opgesteld is en op basis van bepaalde inputs iets gaat sturen. Eenvoudige domotica-functies enzovoort. Maar wil je echt iets met een desktop gaan doen, wil je iets met AI gaan doen op een Raspberry Pi, dan ga je naar 2 gigabyte, 4 gigabyte, 16 gigabyte. Dat is denk ik het hoogste model, dat heeft 16 gigabyte. En daar reizen de prijzen, swingen de pan uit. Ik heb een Duits tijdschrift meegebracht waar iets in staat, ook over Raspberry Pi zou, als ik het goed begrijp, stond het in dit, Speicherpreise, pagina 16. Pagina 16? Nee, daar staat het niet. De inhoudstabel klopt niet met de bladzijde binnenin. Dat is vervelend. Dat wil ik er straks even aan gaan kijken. Maar wat ik daar gezien had, was dat Raspberry Pi dus een model zou uit gaan brengen met 3 gigabyte. Dat is heel raar. Meestal heb je zo stappen 1 gigabyte, 2, 4, 6. 2, 4, 8. Zo. 8, 16, dus altijd een verdubbeling. Beginnen bij een halve. Of 256 megabyte. En dan verdubbelt dat altijd. Maar in dit geval gaan ze dus een model uitbrengen waar ze 3 gigabyte gaan insteken. Dat betekent dat ze eigenlijk op die printplaat, de plaats waar de geheugenmodules aanwezig zijn, dat ze die op een niet-symmetrische manier gaan opvullen om toch een model uit te brengen dat meer is dan de 2 gigabyte. Dus als je een toepassing hebt waar je meer dan 2 gigabyte voor nodig hebt, maar niet per se 4, dan kan je toch nog dat tussenmodel kopen en dan blijf je daar zo qua prijs. Dan koop je maar juist het geheugen, het kaartje met geheugen dat je nodig hebt. Voilà, we gaan kijken naar tussenvormen of andere vormen van aankoop. Als je... dacht ik de prijzen meegebracht had. Ja, ik ga ze even naast elkaar leggen. Dus als je een Raspberry Pi 5, dat is de meest recente versie van het bord, met 8 gigabyte wil aankopen, dan zit je zo, en dan hangt het van de winkel af. Dus je moet maar online wat rondkijken. Er zijn wel wat verschillen. Dat gaat over €214, €192, €184, €212. Dat zijn zo een paar reële prijzen. En de Raspberry Pi Store zal ik er nog bij doen. €184,95. Dus voor gewoon het bordje. Dus dan koop je een doosje waar dat bord in zit. Wat heb je daar nog nodig? Je hebt een voeding nodig natuurlijk. Dat zit zo rond de €15. Je hebt een behuizing nodig, misschien. Dat hangt er vanaf. Waar ga je dat inbouwen? Is het gewoon om mee te experimenteren, open, los. Meestal ga je dat wel op een of ander combineren met een breadboard om allerlei aansluitingen er rond te doen. Als je een project hebt waar je dat inbouwt in een behuizing, dan kan die mee in een andere behuizing zitten met iets. Dan moet je die er gewoon maar inbouwen. Er zitten 4 gaten in dat bord en dan kan je met schroeven dat ergens op bevestigen. In hout of plastic of zo met een aantal boutjes en moeren. Of als het op zichzelf staat, dan heeft de Raspberry Pi Foundation ook een eigen case, een eigen behuizing. En dat is een doosje. Ik heb dat hier ook meegebracht. Ja, hier. En dat ga ik al eerst even open doen. Dat doosje dat kost de standaard case rond de €10-11 zo. Ga je dat vinden. Er zijn veel andere soorten behuizingen. De Raspberry Pi 5, de Raspberry Pi heeft een aantal modellen. De vorige was 4, daarvoor de 3, 3B plus en zo wat submodellen. En die hadden telkens een beetje andere eigenschappen. En dan had je soms een behuizing nodig die daaraan aangepast was. Bijvoorbeeld omdat de poorten op een andere plaats zaten of iets... op een andere plaats moest aangesloten worden en dan moeten de openingen in de behuizing op een andere plaats zitten. Als er op een bepaald moment werd er verwisseld van de USB-aansluitingen naar een kleinere USB-aansluiting, goed, dan is dat op de buitenkant van bijvoorbeeld de voeding, hè, de HDMI-aansluitingen, dus de beeldschermaansluitingen, zijn ze veranderd van een gewone HDMI naar de kleine, de micro-HDMI, heel kleine HDMI-poortjes. En dan zijn die uitsparingen in die case ook kleiner. Op dat moment hebben ze bijvoorbeeld een powerknopje voorzien of zo, en dan moet die case dat natuurlijk ook voorzien. Wat is eigen aan de Raspberry Pi 5? Die is wat krachtiger dan de... dan de oudere modellen, dus die gaat ook wat warmer worden. En daar is in de standaard case van de Raspberry Pi Foundation zelf een kleine ventilator mee voorzien. En die kan je dan aansluiten. Er zit zo'n klein stickertje bij dat je op het bord, op het moederbord van de Raspberry Pi kan aansluiten. Het is een kleine ventilator, maar het feit dat ze dat in de standaard case mee leveren, denk ik dat wel zal willen zeggen dat dat nodig zal zijn. Anders zal die te warm worden. Andere fabrikanten van behuizingen hebben andere oplossingen bedacht. De standaardbehuizing van de Raspberry Pi is plastic. Een zwart of gekleurd, je kan het in kleuren kopen, plastic behuizing. Er is ook het concept van de passieve koeling door een metalen behuizing te maken. En die dan binnenin heeft die een verdikking op de plaats waar de processor op het bord zit. En als je dus die Raspberry Pi inbouwt in die metalen behuizing en dan het deksel erop plaatst, dan gaat dat deksel met die verdikking net op de processor komen te zitten. En dan gaat heel die behuizing eigenlijk de afvoer van de warmte moeten verzekeren. Dus doordat die contact heeft, dat die raakt aan die processor en op die manier de warmte afvoert, dan is meestal op de buitenkant van die behuizing nog extra voorzien om gemakkelijk warmte af te kunnen geven, dat dat een vorm heeft, een radiatorvorm, een aantal ribben die meer oppervlakte heeft waar warmte kan afgevoerd worden. Dus dan, dat zijn zo'n beetje het onderdeel. Dan heb je natuurlijk een toetsenbord en een muis nog nodig en een kabel. Ik vermeldde het daarnet, de 5 heeft micro-HDMI-aansluitingen van die heel kleine. Ik ben er persoonlijk geen voorstander van, want die aansluitingen zijn zo klein dat als je een beetje de draad een beetje beweegt, wringt dat op die poort, geeft dat eventueel slecht contact, wat bieberend beeld aan geeft en zo. Maar ook niet alle toepassingen hebben natuurlijk een beeldscherm aangesloten. Als je dat wel hebt, je hebt er twee HDMI-poorten, dus je kan twee HDMI-schermen aansluiten aan één Raspberry Pi. En dat is in het geval van die Raspberry Pi 5 met 8 gigabyte of de versie met 16 gigabyte, wel fijn, want dan kan je natuurlijk echt wel een desktop met twee beeldschermen aansluiten. Wat je ook nodig hebt, die heeft geen harde schijf. Dus je hebt die heeft geen systeem. Dat is gewoon een leeg bord. Dus je hebt een memory card nodig waar je het systeem op installeert. Je kan die kopen met het systeem erop. Of je kan gewoon zelf een memory card voorzien. Dat zijn ook die kleinere. Dus je moet, als je dat in een laptop of op een PC wil gebruiken, bijvoorbeeld de software daarop downloaden en installeren, dan ga je misschien zo'n adapter nodig hebben naar de gewone grootte om te passen in het slot van je laptop. Dit zijn de kleinere die je dus in het bord moet steken met het operating systeem. Dus je moet op voorhand het operating systeem erop zetten en dan in het bord steken om te starten. En dat systeem kan je met een speciaal programmaatje van op je andere computer de download van het systeem op die SD-kaart zetten. De kaartjes die ik hier... Ik heb hier een voorbeeld van een kaart en dat is een beetje eigenaardig, want ik dacht dat ik een kaart met het operating systeem had besteld, maar dat blijkt niet zo te zijn. Dit is een kaartje waar het merk van de webshop op staat, op de SD-kaart. Vreemd. Dus ik kan het eigenlijke merk van de SD-kaart niet hieraan aflezen. Misschien wel als ik het in een computer steek of zo. 32 gigabyte is blijkbaar zo'n beetje op dit moment daar de norm. En je kan die kopen met het operating systeem van bijvoorbeeld Raspberry Pi zelf erop. Of, en dat is ook interessant, er zijn projecten die een SD-kaartje met het operating systeem plus de software van hun project daarop verkopen. Dus op het moment dat je de Pi bestelt en je bestelt al die onderdelen erbij, kabeltjes enzovoort, en de memory card, dan kan je kiezen een neutraal, gewoon het systeem, een lege, om zelf te installeren, of ineens met de software van het project dat je wil gaan uitvoeren. Want die projecten die bepaalde webshops, die gaan dan die software van dat project gecombineerd op een kaartje meeleveren met het toestel. En dan kan het zelfs zijn dat dat in het toestel al zit en dan hoef je niets meer te doen. En dan is geassembleerd, alles ingebouwd. En dat is dan een soort pakket. En ja, daar moeten we gaan wel eens naar kijken of we met zo'n pakket beter af zijn, of dat een duurder is en of je dat de moeite vindt om te kopen dat zij al dat werk al gedaan hebben om de software en het samenbouwen van de behuizing. Of dat je eigenlijk liever de onderdelen apart hebt, dat liever zelf doet. Maar we zullen eerst een beetje muziek spelen, een beetje commerciële muziek, want ik heb niks anders meegebracht.

Ik ben ondertussen al een beetje aan het uitpakken. Er is iets eigenaardigs. Bij de aankoop stond er zoiets afgebeeld, een soort combinatie. Dus het gaat over de gecombineerde sets, hè, waar je dus een set koopt in het kader van een bepaald concept. Bijvoorbeeld, ik heb er hier twee. Het ene is de Homey set, dus software voor thuis. En dat is dan een systeem waar je onmiddellijk mee kan beginnen, waar het operating systeem op staat en wat typische software voor thuis gebruik. Een andere set is een gecombineerde set met Home Assistant. Home Assistant is een domotica toepassing, dus daar zal die domotica toepassing geïnstalleerd zijn. Dan heb je eigenlijk een soort server die je dan kan gebruiken om domotica dingen mee te gaan doen. Andere dingen op aansluiten, dingen te gaan sturen in je huis. En dan is die domotica software in principe geïnstalleerd. We gaan de service bekijken. Ik ga ze aansluiten en kijken hoe die opstart en wat daar dan bij is. Nu, die set, op het moment waar ik die op internet zag, leek dat zo een set in een bepaalde vorm. Ik dacht dat ik een doos zag, een soort de voorkant van een doos waar dat dan allemaal in zat en met allemaal dingen bij. Maar dit zijn allemaal losse dingen die ik gekregen heb. Dus hoewel ik een set besteld heb, een home automation set, is het toch een apart doosje van een Raspberry Pi. Een apart zakje met een HDMI-kabel. Een hersluitbaar zakje, handig. En een aparte doos met een voeding. Dat is zo'n redelijk stevig kartonnen doosje. Met een standaard Raspberry Pi voeding, denk ik. Ja, de typische standaard Raspberry Pi 5 voeding. De 5, een beetje krachtiger, een beetje soms meer geheugen in sommige versies. Dat betekent dat die voeding ook een beetje krachtiger moet zijn. Dus die voeding van een Raspberry Pi 5 is misschien ook duurder en kan meer stroom leveren. Wat meer vermogen. Dus dat zit erbij. En dan de rest zit wel bij elkaar. Dus het zit in één doosje en dat is eigenaardig. Ik had daarnet die Raspberry Pi case, dus een doosje van de Raspberry Pi case, van de plastic behuizing waar je de Raspberry Pi in kan inbouwen. En die sets met die home automation, dat is gewoon net zo'nzelfde doosje van de Raspberry Pi case. Er staat ook op dat doosje op Raspberry Pi case. En daar zit dan iets veel zwaarder in dan alleen die plastieke case. En er is een sticker over geplakt. En op die sticker staat dan Home Assistant Software voor, ... En die sticker hangt dan bovendien ondersteboven. Dus eigenlijk is het waarschijnlijk de bedoeling dat die zo hangt, dat je dan ziet, dat je dat kan lezen en dat dan voor Raspberry Pi 5 in dit geval. Maar de Raspberry Pi, ja, die 5, die staat er ook niet op. Dus ik moet eigenlijk de zegel verbreken van het doosje en dan zal ik daar binnenin, ja, dan vind ik daar binnenin inderdaad een gemonteerde Raspberry Pi. Dus het plastic doosje, maar de dingen zijn toegeklikt. Het deksel zit daarop. Ik ga het even eraf halen. Daar binnenin zit dezelfde ventilator die bij die case hoort. En daar zit binnenin een Raspberry Pi in ingebouwd, zie ik inderdaad. Het is een klein rechthoekig doosje van ongeveer de grootte van een bankkaart ongeveer zo. En aan de, zeg maar, een korte zijde zit een led blijkbaar. Dus dat is een venstertje waar een led achter zal zitten. En daar zie ik ook het SD-kaartje zitten. Dat SD-kaartje zit daarin. En dat SD-kaartje heeft ook datzelfde merk van die winkel. Dat is wel interessant. Ja, dus ik denk dat dit soort set, die home automation set, samengesteld wordt bij die webshop zelf en niet bij het home automation project. De home assistant. Dus, dat is al één conclusie. Er zit een soort plastic doorschijnende bescherming als je de buitenste kap eraf haalt en waar die ventilator in gemonteerd is en de twee rijen pinnen van de GPIO-pinnen, die zijn vrijgehouden. Dus daar is een opening. Dus je kan daar dingen op aansluiten, op die pinnen. En rondom, ja, ik zie natuurlijk ook de
de twee HDMI-poorten en de power-aansluiting achter de openingen hier. Ik krijg die case terug proberen toe te klikken. En die ga ik, Home Automation, zet ik links. Die ga ik daar aansluiten. Hetzelfde verhaal eigenlijk voor de set met de Homey software. En die Homey software, de Home Assistant, ja, wat nog belangrijk bij de Home Assistant is een handleiding. Home Assistant Starter Kit handleiding voor de Raspberry Pi 5 Starter Kit van, en dan de naam van die webshop. Ik ga die niet vermelden, u moet zelf maar online zoeken. U zult zien, er zijn een aantal typische leveranciers in deze streken. Daar zal je dan waarschijnlijk terechtkomen. In deze handleiding, slimme woning automatiseren eenvoudig gemaakt. In deze handleiding, installatie, internet instellen, Home Assistant app, apparaten toevoegen, automatiseringen, probleemoplossing, tips en onderhoud. Dus je denkt dat daar zo'n boek van 500 bladzijden bij zit als je dat hoort? Nee, ik denk dat het 5 bladzijden zijn. 1, 2, 3, ja. 4. 6, maar er is al 1 is helemaal leeg. Het voorblad, ja, dat is de inhoud. Dus ik heb hier nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zijden. En dan daarachter staat extra informatie op hun website. En het is een half A4, dus veel informatie staat hier in dat boekje niet in. Welkom enzovoort. U maakt eenvoudig uw woning slimmer. Dankzij Home Assistant kunt u slimme apparaten beheren, automatisering maken enzovoort. Dus de handleiding helpt u hier bij het aansluiten van de Pi, inhoud van de verpakking. Ah, dat is goed, even controleren. Ja, dat is ingebouwd, dus ik kan ook zelf niet zien welke Raspberry Pi erin zit. Dat zal moeten blijken als je hem aansluit, dan kan je natuurlijk kijken naar de eigenschappen. Koeling, ventilator, optioneel, dus ja, die zit er wel bij. Netwerkkabel niet, deze handleiding. De Raspberry Pi 5 heeft wifi, dus in principe heb je geen wifi-kabel nodig. Geen netwerkkabel nodig als je hem wifi laat gebruiken. Dus de handleiding is in het Nederlands, maar is zeer eenvoudig en zeer sumier. En ze zeggen wel, en dat is wel belangrijk natuurlijk, hier bij het toestand met IP-adres, het adres, omdat je die Home Automation, dat is een server en die draait als een soort webserver en dan moet je intern op het netwerk met een laptop of zo van op afstand die gaan instellen en kan je die beheren van op afstand. En daarvoor moet je eerst natuurlijk een account aanmaken met een wachtwoord en zo. En dat soort dingen moet je natuurlijk wel doen. Dus dat is wel handig dat dat in een apart boekje staat dat toegevoegd is. Er worden verwezen naar een aantal integraties, noemen ze het. Dus een aantal merken van apparaten die je kan combineren. Zoals de lichten die als modelnaam Hue hebben, H-U-E. Een aantal Zigbee-apparaten enzovoort. Lichten en verwarming en zo, dat soort dingen zijn typisch. Rolluiken automatisch sluiten en zo. Met de veranderende klimaatomstandigheden zal het misschien meer en meer nodig zijn om dat soort dingen automatisch te gaan doen. Je kan er dashboards mee maken enzovoort. Een paar tips voor als de Home Assistant niet bereikbaar is. En dan onderhoud, veiligheid, ja. Maak backups en dan de site. Goed, dat is eigenlijk de hele handleiding die hierbij zit. De andere set met de Homey, dus met de andere wat Home-toepassingen, dus ik veronderstel zo fileserver en van dat soort dingen. Wel, daar zit geen boekje bij. Dus het boekje ontbreekt daar. En ik heb een mailtje gestuurd naar die webwinkel en ik heb nog geen antwoord gehad voor ik naar het programma vertrok. Dus ik heb vanmorgen die mail gestuurd en ik heb dat antwoord nu nog niet gehad. Dus ik hoop dat dat een van de dagen toch nog komt. Dus daar kan ik eigenlijk weinig over zeggen. En ook op de webshop stond er niet zoveel uitleg. Ik kan er nog eens gaan kijken. Dan bestaat er nog een andere kit. En dat is eigenlijk de starterkit zonder onderwerp. Dus zonder speciale thema. En dan is het gewoon de algemene starterkit. En daar zit gewoon eigenlijk de onderdelen apart bij. Dus het doosje apart, de Raspberry Pi apart, de SD-kaart apart. En wel ook wel een boekje met hoe beginnen instellen, netwerk instellen enzovoort. Zo een heel sumier basic, hetzelfde soort sumier boekje. Maar dan, de prijs. En dat is het eigenaardige. Als je de onderdelen apart koopt,
Of je koopt zo'n set. Wel, die set die blijkt goedkoper te zijn dan de onderdelen apart. Niet onlogisch misschien, omdat je meer dingen koopt. Het interessante is ook dat je... we zijn andere webwinkels die eigen manieren hebben om een set samen te stellen met zo'n Raspberry Pi en een aantal apparaten erbij, of kabel erbij, netwerkkabel erbij, HDMI-kabel erbij. Dat is nuttig, je moet hem aansluiten aan een scherm. En andere dingen erbij, SD-kaartje en zo. Soms zal die set bijvoorbeeld een hele tijd geleden samengesteld zijn, omdat zij een voorraad hebben, en dan hebben zij die nog goedkoper aangekocht. En dan kan het zijn dat je dus goedkoper zo'n set kan kopen dan een recente aparte onderdelen. Omdat die Raspberry Pi bij de aankoop van hen, van die set, nog goedkoper was dan de huidige versies. Dus het kan interessant zijn om te gaan kijken naar van die gecombineerde sets. Zelfs al wil je die toepassing helemaal niet gaan gebruiken, al wil je helemaal geen home automation gaan gebruiken, maar wil je die als desktop gebruiken of zo. Of voor een ander project waar je helemaal anders zelf software hebt. Bijvoorbeeld, je gaat een Nextcloud erop opzetten. Een lokaal Nextcloud-servertje om te gebruiken om bestanden uit te wisselen of als een soort backup voor je laptop en voor andere computerapparaten in je organisatie of je huis. Dan kan je dus ook op zo'n Raspberry Pi doen. Dan zou je zo een home automation set kunnen kopen, omdat daar die combinatie eigenlijk goedkoper is, omdat die nog de goedkope productie uitmaakt. Voilà, ik heb het allemaal uitgepakt. We hebben het over de prijzen gehad. Gecombineerd kom je dus... je hebt ook nog een toetsenbord en een muis nodig natuurlijk. En met dat erbij kom je zo rond de 270, 280, 290 euro voor de combinatie. Het model met 8 gigabyte. De verschillen hangen vooral af van twee dingen. Vooral van het geheugen. Dat is zeker absoluut de top parameter voor de prijs. En dan ten tweede het geheugenkaartje. Dus de SD-kaart waar het systeem op ofwel al staat ofwel moet komen. Dan moet je het zelf doen. Daar heb je nogal wat verschillende soorten kaarten in met verschillende ook groottes van geheugen. Je kan kleinere en grotere nemen. En ook de snelheid en de eigenschappen van die kaart. Daar zijn grote prijsverschillen in. Dan kan je van enkele tientallen euro, van 16 euro bijvoorbeeld, maar ook 30, 32, 36, zijn prijzen die erg uiteenlopen. En dat vind ik ook moeilijk in te schatten als gebruiker, van ja, welke eigenschappen heb je nu exact nodig voor je systeem en opslag voor je Raspberry Pi. Het is de functie van harde schijf intern. Moeilijk in te schatten en misschien experimenteren. Voilà, daar zijn we. En ik ga het beginnen aansluiten. Dan gaan we eens kijken hoe ze opstarten en wat ze doen als ze opstarten.

Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik ga ook naar de andere micro moeten overschakelen. Ja, naar deze kant van de studio. De ene is al aangesloten, de andere ben ik nog bezig. Dus we hebben telkens nodig. Dat kastje zit al samengebouwd, dat moet ik niet doen. Ik heb een stroomkabel nodig. Die heb ik aangesloten op het stopcontact. Ik heb een muis- en toetsenbord nodig. Die ben ik nu aan het aansluiten. Op de Raspberry Pi 5 zitten twee soorten USB-poorten. De blauw gekleurde zijn de snellere en de andere, de grijze, zijn de tragere. Dus de 2 en de 3 zal het zijn. Dus ik muis en toetsenbord hebben niet zo'n gigantische data-overdracht. Dus ik steek die maar in de zwarte of grijze aansluiting. Netwerkkabel heb ik niet bij me, dus ik heb alleen muis en toetsenbord. En dan de voeding, hè. Dat is... Daar wacht ik mee tot het einde, want ik weet niet of die echt een aan-uitknop hebben. Vroeger had een Raspberry Pi geen aan-uitknop, maar er was wel iets voorzien dat je zelf een aan-uitknop kon monteren. Dus het is zelfbouw, doe het zelf. En dus er waren aansluitingen waar je dan in pinnetjes, waar je een aan-uitknop zelf kon aansluiten. Ik heb dat ooit wel eens zo eentje met een aan-uitknop gebouwd. Nu moet ik even de schermen ook aanzetten. En ik begin met het aansluiten van de ondersteboven plakker Home Assistant. We beginnen met de Home Assistant. Die geven we power. Op het moment dat je die stroomdraad van de adapter erin steekt, gaat er even een rood lichtje branden, dan wordt dat onmiddellijk groen. En op het scherm krijg ik Configure this Raspberry Pi 5 8GB. Dus inderdaad, het is de juiste die erin zit, want het is al samengebouwd van in de winkel. Dus je moet natuurlijk nog bevestigd zien dat je het juiste gekregen hebt. Er flitst wat tekst over het scherm en... dat is het opstarten van het operating systeem. Het is Linux, is het operating systeem dat standaard daarop zit. We gaan de andere hier ook van stroom voorzien. De Homey, waar ik niet juist weet welke software daar dan standaard op zit. Oei, die valt hier uiteen. Dekseltje kwam er even af. Stroom aansluiten, heb ik toetsenbord muis is aangesloten. Ja, dus ik ga ook de USB-C, want de stroom is een USB-C aansluiting. Ah, hier zit... Het scherm zit nog niet aangesloten. De kabeltjes hebben zo'n plastic beschermkapje. De HDMI-poorten hebben geen nummer. Dus ik zou dat leuk vinden. Er staat wel in relief op die case HDMI, maar er staat niet HDMI 1 en HDMI 2. Ik vind dat wel fijn dat ze dat wel zouden doen, op de case dat vermelden. Want als je... meer dan één scherm wil aansluiten of als je iets anders wil aansluiten, dan is dat handig om te weten op welke aansluiting welke kabel zit. Ook daar hetzelfde. Het komt heel snel voorbij. Ik heb het niet gezien, dus ik veronderstel dat het ook de juiste Raspberry Pi zal zijn. Er komen zo 4 frambozen op het scherm en dan begint er zo van alles voorbij te rollen. Eerst kwam even dus zo een startscherm met het model, maar dat heb ik gemist op de Homey, met de Homey software. Aan de andere kant, de Home Automation, die is het is nog altijd aan het rollen. Dus die is nog altijd aan het opstarten ook. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik laat ze verder lopen en ik kom dadelijk terug. Eerst terug wat muziek.

Eens de Raspberry Pi's draaien, begint het meer te swingen natuurlijk. Waiting for the Home Assistant CLI to be ready komt op de link.

Dus het scherm op de home automation is een symbool van, ik veronderstel, ja, het is een beetje een symbool van een USB-achtig iets. En in tekst, dus een zwart scherm, en in tekst staat er in, met tekst art, dus met allerlei teksttekentjes, dikke letters gemaakt, Home Assistant. Welcome to the Home Assistant command line interface. Waiting for supervisor to start. Home Assistant supervisor is running. System information, het IP-adres is natuurlijk niet ingevuld, want er is geen kabel aangesloten. De operating system versie is zichtbaar, dat is wel interessant. Home Assistant OS 17.3. Ook vastleggen misschien. En Home Assistant URL, dus de Home Assistant local en dan de poortnummer 8123 en observer URL is Home Assistant local 4357. System is ready. Use browser or app to configure. Dus nu zit je in een zwart scherm. Er staat zo een pijltje en een cursor te pinken en als naam van de login eigenlijk staat er HA. Dus HA is de afkorting van Home Assistant. En zo staat die te wachten, dus die is actief. En nu moet je op een of andere manier via het netwerk die gaan configureren. Dus lijkt mij het best dat je die toch wel met een netwerkkabel configureert. Want er wordt niets gezegd over de wifi. Er wordt niet gevraagd om een wifi wachtwoord in te geven, om wifi te gebruiken of zo, of een netwerk te kiezen. Dat wordt allemaal niet gevraagd. Dus er wordt blijkbaar verondersteld dat je een netwerkkabel aansluit en dat je hem over het netwerk verder configureert en installeert. En

En hier hebben we een helemaal ander soort scherm. Een blauwe achtergrond, wat typisch, ja, dat is een typische installatieinterface. Ik denk dat de vroegere Raspberry Pi's dat ook als standaard installatiescherm hadden. Eens kijken, ja, dus hij reageert wel op het toetsenbord. Keyboard layout, dus je moet het toetsenbord kiezen. En je kan kiezen uit English, allemaal English, UK, Pools, Engels, Schots, UK. En de allerlaatste keuze is Other. Oké, Other dan maar. En met Other krijgen we toch wel wat meer keuze. En daar zit een heel lange rij toetsenborden, zit Belgisch ook bij. En kies maar gewoon. Ja, heb je een paar varianten. Alt, punt, ISO, Alt, Latin, 9, No Dead Keys, Wang. Of nog eens Other. Maar ik pak maar gewoon het gewone Belgische, Belgian. Please enter new username. Dus nu kom je wel in zo'n typische configuratie waar je allerlei dingen moet gaan kiezen. En zoals hier de username. Bij die Home Assistant was dat dus HA, automatisch. Dat werd automatisch zo geconfigureerd. Hier mag ik echt een gebruikersnaam kiezen. Homie. Ik zal die Homie noemen, hè, want dat was de naam van het pakketje. Dus dan kan ik dat gemakkelijk terugvinden. En als die later opgestart is, dan weet ik ook van, ah ja, dat is die toepassing. Oké. Please set a password. Dat gaan we ook doen. Wachtwoord kan je nadien altijd veranderen natuurlijk. Ik hoop dat hij, want je ziet sterretjes, je krijgt het wachtwoord niet te zien. Dus ik hoop dat hij rekening houdt met de juiste toetsenbordkeuze die ik voordien gemaakt heb. Want ik heb hier een AZERTY toetsenbord aangesloten. Als die denkt in QWERTY, in Amerikaans toetsenbord, dan is mijn wachtwoord wat ik ingegeven heb voor mij niet bekend, want ik heb dat niet gezien. Je krijgt alleen sterretjes te zien als je het wachtwoord ingeeft. Dan komt er Debian GNU Linux 13 Homie op TTI 1. My IP-adres is, en dan het IP-adres, ja, 127.0.1.1, want er is ook geen netwerkkabel aangesloten. En dan staat er Homie SIS login. Dus dan kan je inloggen. En daar stopt het ook. Ik ga eens even kijken of er Alt F7 of zo een grafische interface is. Nee, dat is er niet. Er is geen grafische interface. Dus dan ga ik inloggen met de naam die ik daarnet gebruikt heb. Zeker, hè? Homie, oké. Okay. En die Homie SAS is dan zijn computernaam. Hè? Zijn hostname. En hij vraagt het wachtwoord, dus ik ga onmiddellijk weten of dat werkt of niet. En anders zal ik al opnieuw moeten beginnen. Het wachtwoord met dit toetsenbord. Ja, het wordt aanvaard. En je komt in een welkomscherm. Daar staat nog eens die Debian Linux vermeld. Je komt op een comment prompt, ook een groene prompt, homie@homie-sas, dus homie user at en dan hostname. Wi-Fi is currently blocked by RF kill. Use raspi config to set the country before use. Dus blijkbaar zijn wifi-frequenties of zo, dat daar volgens het land bepaalde instellingen moeten gekozen worden. En dat moet je dus doen met raspi config. Raspi config, dat herinner ik me ook van langer geleden met Raspberry Pi's. Dat is een tool, je start je op de command line, dat is een tool waarmee je allerlei instellingen kan doen. Een raspi-streepje config. En het streepje klopt met dat van mijn toetsenbord. Dus ik probeer daar. Ah, raspi config. Script must be run as root. Try sudo raspi config. Dus ik ben ingelogd als user natuurlijk. Als homie user. Dus ik moet sudo ervoor zetten om dat dan te doen. En dan kom ik terug in het blauwe instellingenscherm.

allerlei opties en systeemopties, display options, interface options, performance options, localization options, advanced update en about Raspi config. Dat doet mij denken aan de heel standaard Raspberry Pi OS installatie stappen. Dus daar zie ik niet direct iets speciaals aan. Ik zal eens verder doorlopen en dan kunnen we volgende week misschien kan ik het even over de resultaten hebben. Dan ga ik langzaam niet uitloggen, maar wel plaatsmaken voor het volgende programma. Ik zet nog een stukje muziek op en ik doe nog een stukje configuratie en ik probeer straks nog de screenshotjes en zo online te krijgen. Dan kan je op de site mee volgen voor wat betreft deze Raspberry Pi kit vergelijking tussen de verschillende kits. De andere met het aparte kaartje, met het losse kaartje, dus de kit die niet in een thema zat, die heb ik niet aangesloten, heb ik niet, want ik moet, dat is een SD-kaartje dat leeg is, dus daar moet ik zelf een operating systeem nog downloaden en daarop installeren en dan pas kan ik die installeren. Maar die, ja, dat hangt er vanaf wat je dan downloadt en wat je kiest natuurlijk. Ik ga verder afbreken. Kijk straks op webgang.radiocentraal.be.

7 uur, donderdagavond. Dat is tijd voor Beatscapes. Vandaag vervang ik Jan Technics. Want hij is nog op congé. Ik ben Fidel Gonzo en het thema vandaag voor deze uitzending zal draaien rond het label Zodiac Commune. Een Nederlands label waarover dit komend anderhalf uur nog wat meer uitlicht.

Deze intro hier, dat is nog een redelijk recente release op Zodia Communa. Een LP waarop op ene kant Baka, die u nu hoort, dat is een underground electro- en acid producer van Berlijn. Een naam dat in die underground scene ook wel erkenning begint te krijgen. Baka. Gereleased op We Are The Robots van Zodiac Commune Records.

Oh ja. Acid. Acid. Electro. Deze schijf is gemaakt door Axis 3340. Een relatief nieuwe producer in de underground acid en electro scene. Er zitten eigenlijk twee Italiaanse producers achter.

De volgende die volgt zo in de mix. Deze track is van Akayel.

AKL, dus een producer, een Italiaan. Electro en acid producer heeft gereleased op de Electro Guide van Zodiac Commune Records. De Electro Guides is een serie van Zodiac Commune met best wel sappige, stevige, meestal naar de duistere kant toch toe, electro vibes, breaks en beats.

We gaan er nog een opzetten van de We Are The Acid Robots release. Op de ene kant hadden we Bacca, waar we net twee tracks van hebben gedraaid. Op de andere kant staat Acidulant. Acidulant is een producer uit Malta. En die kerel is best wel goed bezig. Heel veel fan releases, ook op andere labels trouwens. Op zoek waard.

John Faustus is een Fransman. Een Fransman die blijkbaar van niet op klassiekere richting komt, maar zich helemaal heeft toegespitst op donkerdere werk qua electro acid. En die man is ook bezig in de free party scene, die in Frankrijk best wel groot is, de free party scene. In feite over de free party scene iets te zeggen. In Frankrijk zijn er processen tegen de organisatoren van de free parties opgestart geweest. Dus die mensen die vechten eigenlijk nu voor hun recht op feest, op vertier, op zelfbeschikking qua muziek en hoe dat je een feest wilt organiseren zonder dat daar honderden euro's of alleszins bedragen voor moeten neergeteld worden voor een goed feestje te kunnen hebben. Dus laten we hopen dat de rechtsgang in Frankrijk zijn werk doet en dat die mensen toch een beetje, niet per se gelijk, maar erkenning krijgen voor hun ding te mogen doen. Wie vindt het eigenlijk erg? Ja, de politiekers misschien. Ik kan mij niet inbeelden als er 10, 20, 30.000 man op een afgelegen vliegveld staat te feesten, dat daar effectief veel buren zijn dat er last van hebben. Meestal ruimen die mensen ook hun bazaar op achteraf. Daar is best wel een zeker principe van gebruikt een terrein, laat het ook proper achter. Voor maar te zeggen hoe dat allemaal onder druk staat. Hè. Wat mogen we wel, wat mogen we niet. Tolerantie alsjeblieft. En veel muziek en goed feesten.

Oh. Refreshing drinks, refreshing music. This was Assassin's Creed Land. We gaan nog een Faustus erna draaien. Die komt er zo aan.

Oh ja, weer een Assis Durland. Ik kan het niet laten. Ik vind hem gewoon te vet. Dit is zijn track. We are the robots. Op Zodiac Commune Records.

Onze man van Malta, goh, die zou zich iets naar Antwerpen moeten halen. Misschien Jan Technics en Jack T-Mobile eens aanspreken voor een boeking. Voor die mensen naar hier te krijgen. Ik sta op de eerste rij.

0: Ja, ja, ja. Vanavond op onze vlucht al een paar tussenlandingen gemaakt op Malta. Met Acid Dulland. A.K.A. Neil Hales. Een dikke, rauwe acid, electro en techno. Maar eigenlijk is meneer Hayes ook een gediplomeerde piloot.
1: Nou, een piloot?
0: Dat klopt gewoon zo.
1: Ah.
0: Piloot.
1: Damn. Dat is erom dat je zo goed om knopjes kan draaien.
0: Ik vermoed van wel, ja. Hoe ga je anders een draaitafel bedienen?
1: Ja, gelijk een piloot, dan stijgen we op.
0: Ik was al langer opgestegen, maar inderdaad.
1: Beste luisteraars, hier naast mij zit Sideshow Nils, die mij assisteert met de nodige informatie over ons thema van vanavond, zijn de Zodiac Commune Records.

0: En u hoort het wel, hè. Het is acid. Electro. Straks gaan we een beetje meer richting de techno gaan. Deze track is door Dima. Even de naam spieken. Dima Gastreuler. In elkaar gestoken. Ik wacht even op Sideshow Niels voor concrete informatie. Is het een man, is het een vrouw? Is het een onbepaalde gender? Is het... Het klinkt gelijk een Dutse.
1: Wel, Gonzo. Inderdaad, het zou allemaal kunnen. Maar hij...
0: Hij.
1: Is een Italiaanse producer. Ja.
0: Nee.
1: Vooral heel grote fan om alles analoog te doen. En ik denk dat we hier toch wel een beetje een mix gaan horen van oldschool Detroit en wat moderne clubenergie. Dus laat maar draaien.
0: Zemmel zeker. Straks komt er nog een ander album van Dima Gastroller op de deks hier te liggen. En dat gaat toch een beetje meer rechtdoor zijn. Minder electro en breaks, meer techno.
1: Ja, ik denk dat hij bij mij er klinkt van alsof dat je een oude een Roland 303, een espresso te veel hebt gedronken en daarna een dansvloer is opgestapt.
0: En jij doet dat met espresso of wat?
1: De melk was
0: het. Het waren espresso tabletjes misschien.

verder doen met de selectie platen, de vinylplaten die ik heb meegebracht. En ik kan u zeggen dat we een beetje duisterder en een beetje donkerder en een beetje rauwer misschien met momenten de rest van de show gewoon verder zetten. Dit is de Butterfly Effect LP, uitgebracht op, u raadt het wel.

Dit was de Butterfly Effect. Uitgebracht in 2018 op Zodiac Commune Records. Dikke sound. En we hebben hier achter ineens nog een Dima Galstrummer. Hoe was het weer? We hebben die er nog eens achter geplakt. Komt eraan.

En de volgende die klaar ligt, dat is er ook een van de Electro Guides. De track is gemaakt door Dust Devices.

0: Dust Devices. Claudio Oliveira from Porto, Portugal.
1: Porto.
0: Tudo bem? Geen stof op oude machines, maar stofdeeltjes uit een futuristische fabriek. Waar 303's, robots en donkere elektro samenkomen.

0: Wat denkt senior Fidel? Versnellingje hoger schakelen of wat?
1: De volgende vinylplaat leek klaar in de mix. Hij staat op.
0: Alessandro Cordova.
1: En dat is weer een Italiaan, of hè?
0: Ah, wel, inderdaad. Meer richting deuren. Donkere acid.
1: Clear. Ik ga akkoord.
0: Ja, mijn 303. Ik twijfel toch zo of het een instrument is. Misschien gewoon een heel gevaarlijk industrieel wapen.
1: Het knelt, het schiet, het braakt, het popt. Het bliept, het druppelt, het schuurt.
0: En het is zuur.
1: Het wringt. Dat doet dan nog jongen een 303. Oh. Papa. Alessandro Cordova.

dadelijk voegen we nog een beetje butterfly effect terug toe aan deze track van Alessandro Cordoba. Nog wat meer butterfly effect coming up.

Welkom bij Wave Frequencies hier op Radio Centraal 106.7 FM. Onze excuses, vorige week was ik ziek, dus ik kon niet naar de studio komen. Volledig genezen nu. Lieven is wel afwezig. Die gaat vanavond naar de Vonnefeesten voor toch wel Ziglo XX en optreden van Blamange, DJ Set, noem maar op. Gratis allemaal daar in Lokeren. Groot feest vanavond. Er moet iemand het programma verzorgen. Dus ik doe dat heel het programma lang nog tot 10 uur. Met dus mijn keuze, mijn mixing hier. Plaatjes opleggen, noem maar op. Nu kregen we de gebruikelijke mix van minimal synth, electrowave, gothic plaatjes, noem maar op. Alles wat synths betreft, alles wat wave betreft hier per Radio Centraal nog tot 10 uur blijven luisteren.

U luistert nog steeds naar Wave Frequencies hier bij Radio Centraal. Even kikker in de keel kijken gebeuren. Is er nog tot 10 uur. U kreeg reeds een 2 tattoos. Daartussen Sushi en de Banshees, Red Light, over een bekend nummer. Spelen ze op elke New Wave Club Classics Party. Ascending Nel Bois van de Guatanera LP 2025, waar we duidelijk Goodbye Horses van Q Lazarus in hoorden. 17 Pygmies, Lawrence of Arabia. Dan die prachtige 12-inch Hatikva. Rocco Piet te koop voor de geïnteresseerden. En het laatste natuurlijk Frontoefer 2 Tragedy for You van de gelijknamige Tragedy for You 12-inch. Maar nog de duistere kalender. Fonnefeesten, dat heb ik u al gezegd. Lieven is daar naartoe. Voor een optreden van Ziglo XX Blamange. DJ Afterparty met DJ Peter Melis. Vrijdag 7 augustus in Jingle Jungle, hier aan het eilandje, is er een weeffeestje. Daar kun je ook nog toe. 15 augustus is het feest van de alledaagse waanzin. Dat heeft niks met Wave te maken, maar er gaat een groot platenbeursje ook door. Vlak voor het nieuwe Justitiepaleis aan het Zuid-Hollander heen. Ik zal er zelf ook staan met bakje of 4 Wave en dan nog wat andere spullen. Dan springen we naar 21 augustus. Club Solitair in het Bos met een optreden van Der Bureaucraat. 22 augustus speel ik Baxter uit Châtelerois, het café aan het museum op het Zuid. En dan op 28 augustus hebben we in Jingle Jangle ook een IBM Electro Party. Dus tot zover het duistere Wave nieuws.

prachtige klanken van een dikke vette tattoo. Daarvoor Chris & Cozy met Obsession van de 12-inch Obsession. Daarvoor Christina Plays Viola, At Last I Found You. Dus Wave Frequency is nog tot 10 uur. Lieve is er deze week niet bij. Volgende week is hij waarschijnlijk terug bij. Chris hier achter de draaitafels, mengpaneel en achter de knopjes. Geniet er nog van.

prachtige crowds. Crowds van de Popular History of Science van de Comrades LP. Popular History of Science, Check It Out, heb nog verschillende andere mooie nummers gemaakt. Daarvoor Novosti Culturi, een nieuwe track die hebben we doorgekregen met van een 12-inch beat control die dit jaar is uitgebracht. We speelden daarvan Danger Disco. En het eerste was Die Capaciteit. Die plaat is al enigszins lang uit, de jaren 80. We speelden Music für kleine Mörder met Blick auf den See. En dat is van de Leichte Stimmen LP.

Luister nog steeds naar Wave Frequencies hier bij Radio Centraal. 106.7 FM ook te luisteren via de streaming. En DAB Plus, kanaal 10. Ah, nog tot 10 uur Wave Frequencies. En u kende waarschijnlijk Gary Numan, het prachtige metal. En voor de mensen die naar de Lokerse feesten zijn geweest, die zullen wel kunnen beamen dat het een prachtconcert van Gary Numan was. En dat was meer leukste te beleven ook nog met de Human League. Daarvoor Soft Cell, met nog veel andere groepen. Cabaret Voltaire ook in de zaaltje ernaast. En ook prachtig optreden van Potoshkin heb ik gezien. En vanavond zijn het Vonnefeesten, dus Ziglo XXLB zijn ze straks, Blamange. Ze kun je nog naartoe in Lokeren. Eindje met de auto. U kreeg dus nog die Gary Numan met metal en daarvoor Killing Joke Turn to Red, nummer uit 1979. En het eerste was

We zijn zo stilletjes aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies met de stille geluiden van 23 Skidoo. Tearing up the plants van de Tearing up the plants. 12 inch daarvoor Blaze Color, Cold as Ever en Factory. Carnivore, Dance Macabre, The Spirit of Bulgaria. Dank voor het luisteren. Geniet nog van jouw avond. Volgende week zijn we terug met z'n tweetjes. Wij gaan er alvast uit met het ritme van de rock'n'roll. Tot volgende week.

0: The Randoms met Let's Get Rid of New York. Punk uit LA was dat en de B-kant van een single ABCD. Een moeilijke titel. Op het Danger House Records label. Het was eigenlijk een diss track en This Is Disrespect. Een afkorting daarvan van de West Coast Punk aan de East Coast Punk. En ik zis maar denken dat dat iets van de hip-hop was, dat East versus West Coast gedoe, want die zitten elkaar ook altijd af te maken in hun platen. Maar goed, de punkers, die vermalendijde punkers waren hun dus voor.
1: Welkom in Potage du Jour, aflevering 38 alweer. En allereerst wil ik toch eens even een dankwoordje uitbrengen aan onze trouwe luisteraars, want ja, zeker zijn we natuurlijk nooit, want er zijn geen objectieve cijfers.
0: Nee.
1: Maar ik heb toch het gevoel dat onze aandacht aan het groeien is en dat doet ons veel plezier.
0: Absoluut, ja.
1: Normaal gezien zou ik vandaag ook in het programma starten met mijn LP van de maand, maar ik zou daar nog eventjes mee willen wachten, ja. Want volgende week ben ik er niet en zal er ook een heruitzending zijn van dit programma. Ja. Dus de LP van de maand krijgt u dus later ingelepeld.
0: In september dan, hè?
1: Ja.

0: Origineel is het nummer I Love Her Still, I Always Will. Dat is in het woord geschreven door Wally Tax en Ronald Splinter van de Nederlandse band The Outsiders in 1966. Dat was dus de Nederbeat-periode.
1: Ja.
0: Maar deze keer hoorde u de versie van The Liars. Ik vond dat deze band uit Boston wel even in de spotlight mocht staan deze week in Potage du Jour. Al was het maar omdat de frontman van The Liars, Jeff Monoman Connolly, het eerste weekend van augustus overleed aan kanker op 69-jarige leeftijd. Ja. Connolly die richtte in 1975 de band DMZ op en was toen al verantwoordelijk voor de eerste golf van garage rock, van de garage rock revival. Mm-hmm. En dat correspondeerde nogal goed met de eerste punkgarage in Amerika. In 1978 was het met DMZ al gedaan en vormde hij samen met enkele leden van die band The Liars. Okay. In de jaren 80 scoorde hij, ja, ik geloof dat het 83 was of zo, scoorde hij een underground hit met Help You Anne. Werd veel gedraaid in het Lintfabriek toenertijd.
1: Ja.
0: En maakte hij twee sublieme LP's met The Liars, On Fire en Liars, Liars. Ding.

Funny Time of Year van Bert Gibbons en Rustin Man, die u beter kent als Paul Webb, de bassist van de jaren 80 band Talk Talk. Prachtig nummer vond ik dat, Sis. Ja. Die eeuwige tristesse van Bert Gibbons, die trage opbouw, een beetje folky zit erin, een beetje alternatieve rock en naar het einde toe... Ja, maar heel intens vond ik een nummer uit verder ook een zeer mooie LP Out of Season van Bert Gibbons en Rusty Man uit 2002.

0: Uit de debuut-EP uit 2012 van de Antwerpse band Dottir Slonza, wat zoveel betekent als kring van een dochter. U hoorde het nummer... U hoorde het nummer Imperative uit die EP Nurse You. De twee drijvende krachten achter deze band zijn de dames Isha Rutten, bekend van That's It, en Nele Palink van School is Cool. Ja. En samen maken ze vrouwelijke indie-pop, een beetje indie-folk ook, vind ik. Geflankeerd ook door andere dames, Hanna de Bakker, Sarah de Wilde, en de enige man op drums en percussie is Bootsy Butsen zelf. Het was ook Bootsy die mij deze plaat aanraadde, waarvoor mijn dank, Bootsy.
1: Ja, dat is meneer België, hè, op muziekvlak. Boots, ja.

0: Tony Joe White, grondlegger van de Swamp Rock, een mix van blues, country en soul is dat, en overleden in 2018. Het nummer dat u hoorde, Polk Salad Annie, werd onder andere later ook nog gecoverd door Elvis Presley in zijn live shows, denk ik. En het is ook de eerste keer in Potage Jour dat we eens een echte hit draaien. Hè? Iets dat iedereen kent, denk ik. Goed, maar het nummer gaat over een plattelandsmeisje uit een dysfunctioneel gezin. Moeder zit in de bak, haar vader is een profiteur en luierik en haar broers stelen hun inkomen bij elkaar. En de bomma is bovendien opgegeten door een alligator. Enfin, een warm nest dus. En die salade waarvan sprake is gemaakt van een giftige plant die je meermaals moet afkoken om het gif eruit te krijgen. Dus ja, ik zou dan toch liever ons soepje eten. Dat is niet...
1: Ja.

Een combinatie van rammelende slacker rock met melancholische country-invloeden. En dat dan weer met alledaagse humoristische teksten. Zo kan je eigenlijk een beetje de muziek van MJ Linderman omschrijven. Zijn doorbraakalbum Manning Fireworks uit 2024, waar ook dit nummer Wristwatch uitkwam, werd meteen met grote lof ontvangen. Maar leuke nummers allemaal op die plaat. Maar de man is ook mee van alles bezig. Buiten zijn eigen project is hij ook de vaste gitarist bij de indieband Wednesday. En begeleidt hij ook Katie Crutchfield. Ik ken ze niet. Ik zou het eens moeten opzoeken. Ja. Met haar groep Waxahachie. Dit was dus MJ Linderman.

0: John Spencer, een kleine maand geleden stond hij nog in de Titty Twister op Shock.
1: En ja, fantastisch optreden.
0: Ja, ik vond het persoonlijk het beste optreden dat ik gezien heb het weekend. Maar ja, je hebt meer gezien dan ik. Je bent nog een dag extra ja. gegaan terwijl ik in pan lag in de tuin. Ja, John Spencer, Pussy Galore, daar is hij mee begonnen. Boshawk en Heavy Trash, de John Spencer Blues Explosion, dat waren zijn vorige band zowat. En momenteel is hij is bezig met John Spencer en de Hitmakers. Het is een mix van ja, blues, garage, punk, diepzinnige teksten schrijven is niet meteen zijn ding. Hè. Doe de trash can, dat was zowat. Ja, dat was het. Maar een vet klinkend nummer daarentegen maken daarentegen, dat kan hij wel.

0: The Morlocks, zo heet de groep, heeft zijn naam ontleend aan de fictieve ondergrondse menselijke soort uit de H.G. Wells klassieke science fiction roman, ja. The Time Machine, dat uitkwam in 1895, dat boek. Okay. Het waren bleke mensaapachtige wezens die het licht schuwen en 's nachts jagen op voedsel van de Eloi. Right. Maar dit terzijde. De band zelf is opgericht in 1984 in San Diego. En de Morlocks die staan bekend om hun rauwe, energieke garage rock geluid, kon je wel horen. Ja. Toen ik de plaat kocht, kon ik er echt niet aan uit, Sven. Ik denk dat de persoon verantwoordelijk voor de persing en de opdruk van het label op de plaat aan verboden substanties zat.
1: Ik denk het ook. Of ik kon niet lezen.
0: Het label vermeldt 45 toeren, terwijl de plaat op 33 is geperst. Ja. En de nummers op de hoes staan in een foutieve volgorde per plaat. Klein zootje dus.
1: Ja, ja.
0: Misschien ging de titel van het nummer wel over de medewerker in de perserij. Born Loser, ik weet het niet. In ieder geval, origineel was dit een nummer van Murphy and the Mob uit 1966.

Sis, je hebt vorige week bij het nummer dat we gespeeld hebben van Condor Groepen al het hele verhaal gedaan over Nicolas Mortelmans, waar die sitar heeft leren spelen en waar die les mocht gaan volgen en zo verder. Dus we gaan hier niet in herhaling vallen. Maar Nicolas sitar Mortelmans heeft ondertussen wel een soort supergroep op Belgisch niveau opgericht met Tim van Hamel, Stef Kemmel Karlens, Rola van Kampenhout en Simon Segers. Uit Space van vorig jaar is die LP, hoorde u, Are You Really Here? There.

0: Deze man die staat bekend als de pionier in de wereldmuziek, omdat hij traditionele jazz fuseerde met Oosterse klanken. Ik heb het over Youssef Lateef, werd geboren als William Emmanuel Huddleston. Maar hij veranderde zijn naam in 1949-1950, toen hij zich bekeerde tot de islam.
1: Ja.
0: En hij sloot zich aan bij de Ahmadiyya Moslimgemeenschap. En dus na zijn bekering nam hij de Arabische naam Youssef Abdul Lateef aan. Youssef betekent zoveel als Jozef.
1: Mm-hmm.
0: En Lateef is de vriendelijke of zachtmoedige.
1: Ja.
0: Ja, Lateef is een multi-instrumentalist die makkelijk de tenorsaxofoon inwisselt voor de fluit en de hobo, maar ook de fagot en de bamboefluit. En hij introduceerde dat, of deze instrumenten liever in de jazz.
1: Ja.
0: Hij mocht samenspelen met jazzlegenden zoals Dizzy Gillespie en Charles Mingus en ja, won ook in zijn grote carrière verschillende awards.
1: Ja.
0: Hij was enorm productief, want hij nam een gigantisch aantal platen uit, waarvan meer dan 50 als bandleider. Maar hij heeft ook nog op evenveel platen meegespeeld als sessiemuzikant of als medemuzikant. Het nummer Metaphor, het eerste nummer dat u hoorde uit zijn debuutplaat Jazz Mood, kwam uit 1957 alweer.
1: Ja. En ons uurtje Potage du Jour zit er weer al bijna op. Het wordt precies elke week korter dat uur. Of is het... maar goed, het zit er weer op. Volgende week hoort u mij dit opnieuw zeggen, want dan krijgt u een heruitzending van deze aflevering te horen. En volgende week zijn we er één keer niet. Dus zou zeggen tot volgende week. En de laatste voor vanavond is ook een plaat uitgebracht op het Black Jazz label. Black Jazz Records label in de tijd in de jaren 70. Walter Bishop met Soul Village. Tot volgende week.
0: Ja.

Radio Centraal heet u welkom bij de Magic Mushroom. Zoals ik vorige week al aankondigde, heb ik vandaag voor u een programma in de aanbieding dat wil inspelen op de Dag van het Vrouwelijke Orgasme, die plaatsvindt op 8 augustus eerstkomend. Aangezien veel blabla meestal niet echt leidt tot de corresponderende hoeveelheid boemboem, zal ik in de komende 2 uren de muziek voor zichzelf laten spreken en zal u mij pas terughoren nadat de feestelijkheden op een bevredigende manier zullen zijn afgesloten. De volledige playlist vindt u op de site van Radio Centraal. Ik wens u hierbij veel genoegen.

Oh.

Zo, hopelijk bent u de afgelopen 2 uur aan uw trekken gekomen. Tot afscheid wil ik nog even de wijze woorden debiteren van een studiegenoot van mij. Er zijn veel echtparen die echtparen, maar er zijn weinig echtgenoten die echtgenoten. Denk daar maar eens over na. Om helemaal af te sluiten mogen de Beatles ook nog wat wijze raad debiteren. Come together.

Ziezo, volgende week gaan we verder met het herdenken van de muzikale gevallenen van 2025. We zullen dan aan de voorlaatste aflevering toe zijn. En die gaat over de u waarschijnlijk volslagen onbekende gitarist Vernon Chelberg. Dat wordt dus waarschijnlijk weer een educatieve belevenis. Tot dan!

0: Ja, nog een beetje zoeken naar de juiste.
1: Ah, ja, mijn microfoon staat af. Oké, voilà.
2: Ja.
1: Ja. Oké, ik was een beetje te ver gegaan. Hè. Ik wou eigenlijk een intro laten horen.
2: Ja. Dat is cool, de intro.
1: Oh, echt? Jij staat veel te stil. Jij staat veel te stil. Laten we even. Praat nog maar een beetje.
2: Ja, ik vond het wel fijn, de intro. Ik hoor mezelf niet echt.
1: Ah, voilà.
3: Oei. En als je dan jezelf te hard, te luid hoort, is dat ook weer niet leuk.
1: Man, echt morgen in de afstelling.
3: Dan denk je toch van, wat is er? Nee, dus vertel eens, dat was de intro van de plaat?
1: Dus dat was eigenlijk het stuk dat het eigenlijke stuk vooraf ging. Hè.
0: Ja, maar wacht eventjes, laat ons het eerst even zien. Wat hebben we gehoord, Bastian?
1: Nee, ik ben aan het vertellen.
3: Ja, vertel.
1: Dus dat was een intro van hetgeen dat we gehoord hebben.
3: Ja.
1: En dat is dus... je hebt weinig koptelefoon?
0: Nee, dat is...
1: Ja. La Nuit est une sorcière. Van okay. Een ballet van Sidney Bechet.
3: Ja.
1: Of wel, Sidney Bechet. Het is een Amerikaan, maar...
3: Ja.
1: Klinkt eigenlijk beter, hè? Sidney Bechet. Ja.
3: En toen ik die intro hoorde, toen zei ik spontaan tegen Jan van... Goh, had je dat opgezocht op YouTube? Toen zei hij, nee, dat staat op de plaat. Want ik had een beetje dingetjes opgezocht over hoe dat balletstuk ontstaan is. Want het is een jazz saxofonist, klarinetist. Hij heeft eerst klarinet gedaan, geloof ik. En dan is hij meer naar de... welke saxofoon speelt hij?
0: Sopraan
3: saxofoon.
1: Sopraan, ah ja.
3: Ja, en hij had een hele typische manier van spelen. Maar ik was een beetje op zoek gegaan, goh, hoe is die... Hoe is dat balletstuk ontstaan? En toen stuitte ik op die intro, maar ik wist dus niet dat die op de plaat stond. Want daarin vertelt Sidney Bechet zelf eigenlijk hoe die stukken heeft gemaakt. Mm-hmm. Want die persoon vraagt dan van, goh, als het dan nacht is, wat heb je dan? En zegt hij, ja, dat heb ik zo gedaan. En dan laat hij dat gelijk horen op de piano. Dus ik vind dat eigenlijk wel heel tof dat ze dat op de plaat ook hebben gezet. Maar nu bedenk ik mij ineens, misschien is dat gelinkt aan het feit, want er is een film gemaakt... Van het, van het stuk, een Franse film. En er is ook een, want het was een enorm succesvol stuk. En er is ook een, door de Belgische televisie, is er ook een registratie van. Dus ergens in de archieven van de Belgische televisie zit de registratie van dat theaterstuk. En daarnaast kan je in de Franse archieven kan je de film vinden. De film hebben ze hebben het een beetje bewerkt. En daar is een klein fragment van te zien op YouTube. En dat heb ik gezien. Dat is, dan zie je een klein stukje uit het ballet. Maar dat, je ziet wel dat zo wat bewerkt al is voor film. Omdat er een bepaald moment iemand ergens achter staat. Ja, zou dat in een theater zijn, dan zie je dat niet. Maar het is heel...
1: Het is echt een film. Geen verfilming van...
3: Het is een verfilming van het stuk. Maar niet...
1: Niet
3: zeg
1: het filmen
3: maar,
1: van een opvoering.
3: Nee, precies. Ja. Precies. Ah, okay, er is echt een film van gemaakt.
1: En het noemt ook gewoon La Nuit est une sorcière.
3: Ook in het Engels dan. The Night of the Witch. Ah. En het stuk zelf was een enorm succes. Het is heel veel opgevoerd. Okay. In namen. En in eerste instantie wilde de... Dus de choreograaf was verbonden aan Le Théâtre du Champs-Élysées. Mm-hmm. Maar die wilden het toen niet hebben. En dan is het op een andere plek gespeeld. Maar dan is het daarna een succes geworden. En naar aanleiding daarvan heeft die choreograaf ook een eigen gezelschap opgericht.
1: Welk gezelschap?
3: Ja, dat heb ik hier niet. En ik heb heel veel opgezocht. Maar dat heb ik niet. Wacht. Dus de choreograaf is, dat heb ik wel opgeschreven hoor. Pierre Lacotte. En dat is eigenlijk wel een belangrijke choreograaf geweest. Die heeft, dus naar aanleiding van dit was hij dan wel bekend geworden. Hij was zelf ook danser eerst, maar dan ook choreograaf. Naar aanleiding van dit stuk heeft hij dan zijn eigen gezelschap. Dat kan ik zo even opzoeken. Daar kom ik nu niet op. En dan heeft hij eigenlijk als choreograaf heel zijn leven nog wel gewerkt. Hij is ook oud geworden. Dus hij is nog niet zo... Ja, maar ik denk ergens... 2010 ergens of tot tussen 10 en 20 is die denk ik pas overleden of zo. Maar dat zou ik ook nog even precies kunnen nakijken. En dan had ik ook nog even op zoekwerk gedaan. Ik was dan benieuwd, waar gaat dit verhaal dan over? Aha. En dan vind je zo'n heel kort dingetje dat je echt denkt van... Oké, het gaat ergens over, maar ook niets. Maar dan heb ik geprobeerd die figuur die dan het argument staat achterop. Hè,
1: staat dan, de André Coffrand.
3: Dus ja, precies. En ik heb André Coffrand opgezocht. Maar dat is, daar ben ik... dat is me niet gelukt om daar iets over terug te vinden. Over de schrijver van het stuk. Maar ja, zo'n stuk ontstaat natuurlijk heel erg in samenspraak met zowel de choreograaf als de compositeur. Ja, ja. En die ook zelf speelde tijdens het stuk. Hè. En dan de dansers natuurlijk, dat is een beetje een gezamtsgebeurtenis altijd. Maar goed, het verhaal zal wel een soort uitgangspunt zijn geweest, maar dat is een heel... Het gaat over een, en dat woord heb ik dus geleerd, een somnambule.
1: Een somnambule.
3: En dat is een slaapwandelaar.
1: Oh, dat ken ik niet.
3: Ja, ik ook niet.
1: Hoe noem je het? Somnambule.
3: Even kijken. Somnambule.
1: Ah, somnambule. Somnambule. Ja. Enfin, somna, ja.
3: Somnambule. Dat is een slaapwandelaar.
0: Dat is zoals insomnia, hè?
3: Ja, en je ziet zo, het is wel tof, in dat kleine fragmentje zie je ook het decor. Dat speelt zich af op een zolder. Maar wat ik heel tof vind... In die film dan, ik weet niet in hoeverre dit echt de registratie van het toneelstuk, van het balletstuk volgt. Maar wat ik wel tof vind, is dat ze zo ook elementen van het theater, zoals de touwen, want je hebt in theater heb je ook zoal wat touwen en dingen. Ik heb het idee, het is moeilijk te zien dat fragment, ik heb er echt wel wat zitten bestuderen. Het speelt zich dan zo zegt af op een zolder, maar tegelijkertijd zie ik wel elementen gewoon van het theater zelf die daarin terugkomen. En dat vind ik wel heel, vind ik fijn om te zien, want dat is eigenlijk heel modern, zeg maar. Dus.
1: Weet jij eigenlijk iets over hoe de dans verliep zelf?
3: Ja, dat zie je dus in dat stukje, zie je hoe er gedanst wordt. Het is echt klassieke dans, maar heel expressionistisch. Dus met grote bewegingen en emoties. En dat stukje wat ik gezien heb is natuurlijk de somnambule. Die hangt daar dan rond. Maar ik vind dat is wel een heel tof stukje, want er is dan een vrouw. Maar ja, die vrouw ziet er echt uit als een soort klassieke... als een sekspop, maar dan in klassieke balletkleren. Vind ik toch. En zij heeft dan een interactie met de slaapwandelaar. Maar ik vind dat wel goed gedaan, want zij zit dan eenmaal zo rond hem. Maar hij ziet haar natuurlijk niet, want hij is in zijn slaap. Zo wordt dat geanceneerd. Hè? En dat is een heel interessant beweegstukje. Waarin zij zo van alles bij hem doet, maar hij ziet haar niet. Dus dat is wel, choreografisch gezien, vind ik dat wel heel interessant weergegeven eigenlijk. Dus ik vond het eigenlijk...
1: Dat klinkt interessant, want het is inderdaad... Ik hou van theater, film en ballet, waarbij het verhaal maar gewoon een capstok is om u te kunnen uiten. Even dat ik van horrorfilms... Ja. Het verhaal is altijd in twee woorden samen te vatten en dan 7 keer gedaan. Maar ja, het verschil zit hem in hoe het gebeeld is natuurlijk. En dat is inderdaad, het lijkt hier ook inderdaad...
3: Ja, en ook er zit een zwarte bediende in, zeg maar. Uh-huh. Die eigenlijk met zijn... Ja, dat staat dan, zo staat dat beschreven, met zijn soort van... Ja, die hij dan zogezegd uit zijn cultuur heeft meegenomen. Het tovenaarachtige en zo. En hij beïnvloedt die slaapwandelaar daarmee. Maar in het fragmentje... Maar in het fragmentje zetten ze hem al heel snel achter een soort... In het fragmentje is vooral gefocust op de interactie tussen die vrouw en hem. Ja. Dus, typisch natuurlijk, omdat die vrouw dan heel sexy uitziet. En dan speelt die zwarte man eigenlijk een hele... Ja, je ziet hem achter de schermen zo dirigeren, maar dat is dan... Maar ik denk, het is een film van kwartier, het is een kort film.
1: Oh, interessant.
3: Ja.
1: Heel ballet zit daarin?
3: Dat kon ik dus niet vinden, want dat kan je alleen maar in de archieven vinden in Frankrijk. Dus het was maar een fragmentje van 2,5 minuut wat op YouTube staat. En dat was dan specifiek die scène tussen die vrouw en die man natuurlijk.
1: Ja, ben je aan het kijken, de plaat zelf is een 10-inch. Mijn introductie,

0: Want anders is er ook niet meer materiaal natuurlijk. Dus nou ja, dat is. En dan heb ik, maar dat zal ik straks nog maar. Vind ik persoonlijk wel fijn om straks nog even over te babbelen. Want ik vond het artwork van de plaat vond ik ook super interessant. Vind ik super mooi. Ja, ik hou heel erg van die stijl. Kan ik straks proberen te beschrijven.
1: Kunnen we misschien beschrijven. Kijk, is dat erbij van wie dit is?
0: Ja, en die heb ik dus opgezocht. En aan de hand van hem stuit ik op allerlei hele boeiende zaken. Dus daar wil ik dan graag straks ook nog even over praten.
1: Jij weet wie dit gemaakt heeft.
0: Ja, en ook wat die man allemaal heeft gedaan en zo.
1: All right.
0: Dus ja, dat was eigenlijk een beetje mijn zondagnamiddag bezigheid.
1: Zalig.
0: Dus maar Sidney Bechet heb ik een klein beetje iets over opgezocht, maar niet zo superveel. Ik heb wel even opgezocht of Wynton Marsalis hem uiteraard had opgenomen in zijn Lincoln Jazz Center. Want die is heel erg bezig met het erfgoed van de jazzmuzikanten. En die heeft inderdaad ook Sidney Bechet uiteraard een stuk van Sidney Bechet uitgevoerd. Ja, precies. Maar dat had ik wel even zo gecheckt. Van, heeft hij dat wel gedaan? Maar natuurlijk heeft hij dat gedaan.
1: Ja, want dat is meer normaal speelt hij meer zo Dixie, jazz, swing.
0: Ik heb niet echt opgezocht wat precies voor stijl hij dan doet of zo, maar hij heeft wel een heel signature stijl. Ja, maar daar komt Koen aan.
2: Hij heeft een hele evolutie doorgemaakt natuurlijk, want hij is eigenlijk oud. Hè? Hij is een van de eerste jazzpioniers die er
1: waren. Oké, het zal eigenlijk nog voor Duke Ellington. King Oliver, Armstrong, die tijd allemaal. Hè?
2: Ja. En eigenlijk nog voor Duke Ellington enzovoort. Dus hij is van 1896 of zoiets. Dus echt wel...
1: Dat is een geboortedatum, staat
2: een hele vroege kerel. En uiteraard is dat toen... Ja, jazz bestond nog niet. Dus hij heeft het mee uitgevonden. En het was dan het eerste. Ja, ragtime enzovoort heette dat. Maar hij is helemaal gevolueerd. En hij is eigenlijk op zijn manier heel herkenbaar gebleven. Maar toch altijd wel meegegaan met zijn tijd. En ja, wat je er straks al... aanhaalde, hij is dan vrij snel in Frankrijk terechtgekomen. En dat had alles te maken met het naakte racisme dat er was in de States. Mm-hmm. Waar je toen nog altijd beschouwd werd als een tweederangs burger. En dat was niet het geval in Europa en zeker niet in Frankrijk en zeker niet in Parijs. Ja, waar met name de existentialisten rond Sartre enzovoort in de jaren 50 enorm geboeid waren door de kleurrijke instroom van jazz. En zij, die existentialisten, die noemden hem zelfs, onze vriend Sidney Bechet, noemden hem Dieu. Hij was een god voor hen zelfs. Dus je moet niet vragen welke impact dat de kerel had. Het stuk zelf, heb jij gevonden wanneer het geschreven is? Het is zeker van na 1954.
1: Dat is een later stuk, hè?
0: Ja, volgens mij is het zoiets 1954 of zo. Ja. Ja.
2: Want hij is gestorven in 1959.
1: Hij
2: is vroeg plotseling gestorven. Hij was al wel 62 toen. We blijven natuurlijk een beetje doorlullen, dus... misschien dat we iets kunnen horen nu.
1: Ja, we zitten in twee kanten, dus we moeten nergens nog een onderbreking...
2: Wat we gehoord hebben is de 10 inch. We hebben dan een soort introductie van hemzelf gehoord.
1: Ja, samen met de argument de André Coffron, die ook de notas op de hoes heeft geschreven hier.
0: Ja, die heeft misschien dan hem gevraagd over zijn werkproces. Ik denk dat je dat gesprek hoort.
1: Ja, inderdaad. Ja. En even kijken... Ja, Sidney Bechet, de Franse labels, dat is Vogue, hè, dat je moet gewoon zoeken.
0: Ja.
1: Die hebben heel veel goede folk en jazz. Frankrijk is heel sterk.
0: Ja, en ook
1: heel goede pacing in elkaar.
0: Ook die layout en alles. Ja, super tof. Ja.
1: Play.

0: en Jan.
1: Ja, je hoort er van alles in, hè. Je hoort er... ik had een beetje de associatie halverwege met die solo, een beetje West Side Story van...
2: Ja, juist.
1: En ook als je het leest, daar zou heel wat Tchaikovsky ook in zitten. Inspiratie. Als je het leest over het stuk.
2: Ja, de balletten van Tchaikovsky, dat doet me inderdaad aan denken. Ja. Ik heb nu ook gedacht, ik had dat nog kunnen meepakken. Mm-hmm.
1: Ja, volgende keer.
2: Dus, het voeren van het zwaan niet meer.
1: Ja. Of we wachten als Birgit er terug is om de danskant dan ook leuk te belichten. Ja.
3: Was dit de eerste kant van de plaat?
0: Mm-hmm. Ja. Ja.
3: Ah, oké. En dan de andere kant is dan nog 10 minuten of zo, hè? Denk ik.
2: Ja, ik heb geen idee van de lengte. Ik heb niet gemeten, maar het is een 10-inch plaat, dus... Ja. Goh. We hadden dan een stuk of 6-7 centimeter muziek.
1: 28 graden muziek.
3: Dus zal ik mijn... Of is het nog wel vroeg? Zal ik nog even uitstellen? Luisteren we eerst de andere kant?
1: Ja, dat is goed.
3: Eerst de andere kant. En dan zal ik mijn...
0: Wacht.
3: Oké.
2: Rustig omgedraaid weer. Het is maandagmorgen.
3: Hij is nog niet omgedraaid.
2: Hij is wel omgedraaid, maar ik moet er een halter op leggen.
3: Kijk. Nou, ik zou zeggen, neem
1: Zullen
3: je tijd.
1: Helpen? Zullen we met ons drieën de naald erop leggen? Moeilijk.
3: Wij wachten gewoon in stilte af. Stilte mag toch ook bestaan. Ja, ik hoor hem.
2: Misschien ook even interessant om te zeggen uit welke delen dat stuk bestaat.
3: Okay. Ja.
2: Want, waar is dat ding? Ah, hier, voilà. Dat kan ik lezen.
3: Jan zet zijn bril op.
2: Dus we hebben net geluisterd naar de ouverture Entrée du Père, de la Mère et de la Fiancée. Het tweede deel is Arrivé du Somnambule et du Noir. Le Père essaye de réveiller son fils avec des yeux d'enfant. Il meurt dans du noir. Mais... Dan... Het derde deel. La mère, par un autre moyen, veut réussir là où le père a échoué. Elle meurt aussi.
3: Ik begrijp wel waarom je over die man, die André Couffrand, niks meer terugvindt. Want die heeft het verhaal geschreven.
2: Die is ook doodgegaan, niet eens even.
1: Die is in slaap gevallen.
2: En dan gaan we zo biedt verder. Direct met De danse du noir. Dat is La somnambule et le noir quitte le grenier.
3: Okay. Verlaat de zolder.
2: Ja. En dan het volgende deel. La fiancée embellit le grenier. Retour du somnambule danse de séduction et mort de la fiancée. Ai.
3: Oh my god.
2: Dat is kei dramatisch gewoon, joh. Echt.
3: Ja, toch, als jij dit zo voorleest, vind ik het heel grappig. Maar het heeft iets misschien met de uitvoering te maken.
2: Dat kan.
3: Ga vooral door.
2: De fiancée is dus juist dood, maar het volgende deel is Le somnambule danse avec la fiancée mort.
1: Oh, oké. Okay.
2: Het danse du noir staat er dan
3: ook
2: bij.
3: Ja, volgens mij staat dat op... Heb ik dat gezien, dat stukje?
1: En is dat dus te vinden voor de luisteraar? Ja.
2: En dan ga ik het eindigen met finale.
3: Kijk eens aan.
2: Dat is al wat er te zeggen valt.
3: Dus zij gaat dood.
2: Ik heb ze niet gezien. Dus allemaal doodgaan buiten die slaaphandelaar.
3: En de somnambule overleeft.
2: Ja, de vader gaat dood, de moeder gaat dood, de fiancé gaat dood. We toch blijven dansen.
0: Oké, een dansje, hè?
1: Dansje dan.

0: Ja, dat was een echt einde. Hè? They went out with a bang.
1: Dat is een echt einde, hè?
0: Ja. Dus,
1: Noem de finaal, het laatste
0: ja,
1: deel.
0: Ja, echt finaal einde. Ja, dus ik wil even mijn dingetje kwijt, want ik was zo geïnspireerd aan het zoeken gisteren. Dus ik ging dus opzoeken wie het de hoes had gemaakt. En toen kwam ik op Fabienne Loris. En dat is eigenlijk, die wordt omschreven als een veelzijdige Franse kunstenaar die succes boekte als filmacteur, acteur, illustrator, grafisch ontwerper en zanger.
1: Fabienne of Fabienne?
0: Fabienne. Fabien, ik weet niet hoe je dat uitspreekt.
1: Fabien is een vrouw.
0: Oh nee, het is een man. Het is een man. Fabien. Dus het is een man.
1: Oké, okay, dat zit in de weg.
0: Ja. Nee, hij zat, helaas, het was een man, maar... hij zat zo helemaal in die artistieke scene toen in Parijs. En ik denk dat... even kijken, hij is geboren op 29 september 1906 en gestorven in 1979. En hij heeft dus, wat ik zei net, hij heeft van alles gedaan. Maar hij heeft dus op een bepaald moment ook heel veel hoezen ontworpen voor dat label Vogue. Hoe heet het?
1: Vogue. Vogue of Disque Vogue.
0: Ja, ja, Disque Vogue, inderdaad. En, maar wat ik zo leuk vond waar ik op stuitte, in verband met mijn eigen bezigheden, is dat hij lid was van de theatergroep Groep Octobre. En daar zong en acteerde hij en hij ontwierp decors. En wie was daar ook bij betrokken? André Prévert. Dat is een bekende dichter. Ja, dat is een bekende schrijver, dichter in Frankrijk. En zij waren zo agitprop. Hè? Dus dat is agitation en propaganda groep. Dus zij maakte eigenlijk theater altijd op locatie. En het was volledig geïnspireerd door Stalin, door het communisme. Dus dat past ook in die existentialistische tijd. Hè. En zij deden heel veel zaken gewoon op locatie om de arbeidersbeweging te steunen. En te inspireren tot opstand. En ik stuitte ook op een filmpje en dat was eigenlijk de founder of die Oktobergroep. En hij vertelt hier hoe, ik ben zijn naam even kwijt, maar dat is niet iemand die verder, waar we nu nog van gehoord hebben. En wel echt zo'n super Franse type, zo'n man die zo best wel van die wallen onder zijn ogen had. Tijdens het interview zat hij ook zo te roken en had zo'n hele doorgerookte, zo echt zo Franse, zo belangrijke stem. Hè? Dat was echt zo, echt dat. En die vertelde hoe André Prévert, die dan wel heel bekend is geworden, want die heeft ook scenario's geschreven voor hele bekende Franse films. En hij zei, we zochten nog iemand die wat teksten kon schrijven. En er was op dat moment was er een staking, ik weet niet of dit een beetje overdreven is, maar misschien is het waar. Er was een staking op dat moment aan de hand van de arbeiders bij de Citroën-fabriek. Want toen was natuurlijk net ook heel die lopende bandtoestanden, dat al die mensen constant hetzelfde moesten doen. Hè? Dat is toch door Ford uitgevonden in Amerika. Nou, dat is natuurlijk ook naar Frankrijk gegaan. En die arbeiders waren aan het staken. En ze hadden zoiets van, wij moeten daar ook ter plaatse zijn met onze theatergroep om iets te doen. En toen zochten ze nog een schrijver. En toen hadden ze dus 's ochtends André Prévert gevraagd, die ze nog niet kenden, gevraagd, wil je daar iets rond doen? En rond een uur of 4 's middags had André zijn tekst al klaar. En 6 uur 's avonds hadden ze met z'n allen de tekst gerepeteerd. En gingen ze daarna ter plaatse naar de fabriek. En hebben ze daar die tekst staan scanderen. En hij zegt zo live, die tekst die is ook super cool. Dat rijmt heel leuk. Dat is echt super cool. Dat is echt leuk. En zij deden, en dat zie je ook in dat filmpje. En dan wilde ik eigenlijk, misschien moeten we dat zo even opzoeken. En dan kunnen we dat stukje laten horen. Zij deden een soort spreekkoren. En dat is echt fantastisch. Dan je ziet dus wel een dirigent. En die telt af, maar er is dus geen muziek. En dan beginnen ze allemaal zo ritmisch een soort van dingen te zeggen. En dat gebruiken ze op een locatie. Heel nuttig, want ja, dat enthousiasmeert direct. Maar ik vond dat echt zo goed. Dus misschien kunnen we dat zo even opzoeken en even laten horen. Vond ik echt super cool. Dus okay. Dat was dus de maker van de hoes. Mm-hmm. En ik vond ook heel erg die verbinding met Radio Centraal.
1: Fabien en hoe nog?
0: Hij heette Fabien Loris.
1: Fabien Loris. En u schreef Loris?
0: Loris. Loris. L-O-R-I-S.
1: Ah, gewoon. Ah, dus ja. Niet Laurens of zo.
0: Nee, echt Loris. Loris. Ja, oh, maar dit is eigenlijk een aangenomen naam. Hij heette eigenlijk anders.
1: Ah, het is een pseudoniem eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Het is een artiestennaam. Dus ja, dus dat vond ik wel zeer inspirerend. En ja, ze hebben... Ik moest ook wel denken aan Radio Centraal. Ook met dat toch wel een beetje... Dat ontstaan vanuit dat activistische. Ja, en dat was... Ja, dat is echt zoals zij opereerden ook. Altijd heel erg op het moment ingaan op de actie. Dus ja...
1: Agit prop.
0: Dus
1: ja. Prop agit.
0: Ja, agit prop, dat is zo'n bekende bewoording voor activistisch theater in die tijd. En ik denk nog wel andere dingen ook. Dus ja, en dan later heeft hij vooral in films gespeeld. En er is ook, hoe heet die? Die Prévert, Les Enfants du Paradis. Dat is een bekende film uit 1945. En daar heeft André Prévert geschreven. En daar speelt dan
1: Les Enfants du Paradis, wacht ze.
0: Ja, dat is echt een belangrijke film, volgens mij, in Amerika.
1: Het zegt mij iets, ja.
0: Ja, ging volgens mij over over zo'n meme-speler, maar in verband daarmee nog allemaal andere zaken.
1: Een meme-speler of een meme?
0: Mime.
1: Pantomime. Ik denk ook dat ik nog een meme...
0: Wat is dat?
1: Memes.
0: Meme, ja. Nee, echt zo'n ouderwetse, irritante Franse meme-speler.
1: Zo, ja.
0: Zo'n Marcel Marceau-type die je eigenlijk alleen maar opzij wil duwen. Dus dus ja, dat was mijn... Dat was mijn bijdrage.
2: Dat was een zondagnamiddag.
0: Ja, inderdaad. Wel besteden zondagnamiddag.
2: Oh. Ja, nee, super interessant.
0: Ja, want ik vond het zo leuk.
2: Ook een prachtige tijd eigenlijk.
0: Ja, ja. 14 juillet deed dus ook altijd iets.
2: Ja.
0: En daarom moest ik ook denken aan de Centraal.
2: Ja, oké. Ja, onze vriend Sidney Bechet is ook gestorven op zijn verjaardag. 14 mei.
1: Dat moet ook maar kunnen.
2: Dat is mooi berekend, 1897 en 1959. Dus daar ging de kerel. Maar ja, fantastisch leven. Ik ga me nog eventjes... Ja, hoeft niet, er zijn veel leuke details. Hij heeft op de Expo 58 heeft hij gespeeld. Onze vriend in het Amerikaans theater. In het Amerikaans paviljoen toen.
1: Ah, ja.
2: Bestaat nog altijd, maar eigenlijk een beetje in ruwe vorm, in casco.
1: Dat is waar dat vroeger Hoger Lager in zo met Walter Capriol werd opgenomen.
2: Al die showprogramma's werden in het Amerikaans theater. We gaan live naar het Amerikaans theater bij Mike Verdring en dergelijke.
1: En dus toch het in stijgers, of wat?
2: Ik denk dat er alweer een eigenaars kwestie is. Het is weer een communautaire zaak natuurlijk. Maar hopelijk gaat er ooit iets van komen. En dan, ja, om toch nog eventjes af te sluiten met Bechet. Het was ook wel een beetje een controversiële kerel, hè? Want een beetje irregulair gedrag wordt er eufemistisch gezegd.
0: In de zin dat hij iemand vermoord heeft.
2: Ja.
1: Dat is niet zo eerlijk, hè? Ik bedoel, als je ziet hoeveel mensen dat er vermoord worden in de geschiedenis, is dat vrij normaal, denk ik.
0: Ja. Maar dat je het zelf doet, dat je zo'n pistool neemt en iemand neerschiet, is misschien toch wel weer een stap te ver of zo.
1: Ja. Je denkt van de context af, denk je.
0: Dus waar, als je in een oorlogssituatie bent, dan word je erom geprezen.
1: Ja. Ja. Was jij, hij of ik is, dan joh. Ik kies, ik ben dom en ik kies voor mezelf, of...
0: Ja, kijk, Jan, zo kan je het ook bekijken.
1: Ja, je kunt de situatie beter vermijden in het algemeen. Ik wil niet...
2: Controversieel zit hem ook een beetje in dat hij... zijn biograaf, hij zelf, Sidney, vond van zichzelf dat hij de meest lieve, vriendelijke, geweldige, sympathieke en ook lichtelijk briljante man was.
1: Klinkt gelijk een textbook eikel.
2: Zijn biograaf die vond hem de meest koude, afstandelijke speellap van een klootzak dat hij ooit was tegengekomen. Dus de waarheid zal ergens in het midden liggen. Maar ja, wat die moord betreft, zelfs dat is diffuus, want hij heeft dus een vrouw neergeschoten.
1: Oei.
2: En zijn verdediging was, hij mikte eigenlijk om iemand anders, maar zij stond in de weg. Dus ja, excuses zijn
1: erom. Zoals, hoe beschrijven ze dat? Een situatie waar dat middelen gebruik in...
2: Ja, absoluut. Bepaalde passies. Eros en Thanatos in het spel.
1: Klinkt een beetje alcoholachtig.
0: Maar hij is er dan niet voor veroordeeld.
2: Jawel. Hij heeft in de bak gezeten een maand of elf. Dat was waar we over spraken. Want jij zei dat hij naar Frankrijk-Parijs is gekomen met in het kielzog van Josephine Baker. Dat was eind jaren 20 al. 1928 was de eerste lichting zwarte artiesten die naar Parijs gingen. Wat toen een revolutie veroorzaakte. Josephine Baker met haar dansje met bananen enzovoort. Je hebt dat beeld wel, hè?
1: Nee.
2: Zij trad naakt op, boven naakt.
0: Ken je dat niet,
2: en ze had een rokje dat uit bananen bestond.
1: En bananenrokje. Hoe noemt ze?
2: Josephine Baker.
0: Zij was eigenlijk in Amerika ook wel een bekende artiest. Hele goede artiest, goede zangeres ook.
2: Baanbrekende dans ook. Hè?
0: Ja, en ze is dan
1: baanbrekende...
0: Ja, maar dat is natuurlijk een soort van... Ja, zij moest ook overleven. Hè? Dat was ook een soort handelsmerk. Maar in feite was dat een heel goede artiest. En die heeft daar wel een bestaan op kunnen bouwen. En ze is dan later, woonde ze buiten Parijs ergens. Want er is een huis wat je kan bezoeken van Josephine Baker. En ze had allemaal geadopteerde kinderen.
2: Een heel grand dame geworden, inderdaad.
0: En wel een heel bijzondere vrouw geweest.
2: Heel sterke persoonlijkheid. Heeft veel betekend. In ieder geval, dus onze vriend Bechet is met haar meegekomen. En ergens daar al snel in die periode heeft hij dus die moord begaan. Hij is dan heeft 11 maanden in de bak gezeten. Is dan vrijgelaten en is een beetje een Europese tournee gegaan. Berlijn was erbij, België was er ook bij. Bezig manneke. Terug naar Amerika en dan ergens inderdaad begin jaren 50 is hij definitief naar Frankrijk gekomen en daar gaan wonen. En dit stuk bijvoorbeeld geschreven, het die hem gehoord hebben, is van 1953. Bijvoorbeeld.
0: Ja, dat was
1: dan gewoon nog eens luisteren naar meer de stijl dat een beetje normaal speelt. Het Pleil Jazzconcert in de Zaal Pleil in Parijs 1952. We gaan eerst een intermezzo doen met een sonate van Haydn.
2: Het is dringend tijd dat we een intermezzo doen met een
1: sonate van Haydn. Klein beetje contrast.
0: Now something completely different.
1: Ja, ik dacht sonate van Haydn, Russische opname op Melodia label. Eens kijken wat staat hier. Sonate mi bemol major. Mi bemol groot. Sonate. Mi bemol groot, hoofdboek 16, nummer 38. Of de 51ste sonate in drie delen. Allegro, moderato, adagio en finale allegro. Eens kijken. Dat gaat hier over twee baantjes. Hè.
0: Ik vind dat altijd een act als jij die dingen voorleest. Ga zo door.
1: En het wordt gespeeld door... Liubov, Timofejeva. Gelukkig stond het zijn veur in gewone letters.
2: Dat is Cyrillus.
1: Cyrillus, ja, het is Russisch.
0: Jij zet dan altijd zo'n speciale stem op. Vind ik zo grappig.
1: Dat is helemaal geen speciale stem, hè? Dat is mijn normale stem.
0: Nee, dat is niet helemaal waar. Maar ook speciaal is ook normaal, zeg maar.
1: Hè? Ah ja,
0: maar
1: dat vind ik net helemaal meer.
0: Een speciale presentatie voor leesstem. Ik vind dat grappig.
1: Ik wil het dus gewoon uitgelegd. Ik kan gewoon Haydn opzetten.
0: Nee, echt niet.
1: Ik kan gewoon Haydn opzetten.